0: Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten demonstreren voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en het vertrek van premier Edi Rama. Bij het ministerie van Justitie werd woensdag brand gesticht. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet bij onrust rond de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. 3 mensen zijn aangehouden voor vernielingen. De onrust zou zijn ontstaan na de afwijzing van een plan voor een oudjaarsvuur. Stichting Be Ook uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. Volgens de Telegraaf is geld via valse facturen aan de stichting witgewassen. Be Ook zegt geen strafbare feiten te kennen en geen verdachte te zijn. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: 9 uur. Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Staatssecretaris Erik van der Burg bezoekt Bonaire. Hij sprak met het Openbaar Lichaam en het Toerismebureau over de nieuwe toeristische koers. Bonaire wil niet onbeperkt meer bezoekers, maar toerisme dat de lokale welvaart versterkt en natuur en cultuur respecteert. Na Bonaire reist Van der Burg door naar Curaçao voor de rest van zijn werkbezoek. De Electorale Raad heeft het jaarverslag over 2025 gepubliceerd. De statenverkiezingen verliepen logistiek goed en binnen budget. Van de 111.781 kiesgerechtigden stemden 76.863 mensen, ruim 68%. De raad besteedde ongeveer 2,54 miljoen gulden. Geen enkele politieke partij diende het verplichte financiële jaarverslag in. Bezuinigingen bedreigen volgens de raad de onafhankelijke positie. Dan internationaal nieuws. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten demonstreren voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en het vertrek van premier Edi Rama. Bij het ministerie van Justitie werd woensdag brand gesticht. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet bij onrust rond de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. 3 mensen zijn aangehouden voor vernielingen. De onrust zou zijn ontstaan na de afwijzing van een plan voor een oudjaarsvuur. Stichting Be Ook uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. Volgens de Telegraaf is geld via valse facturen aan de stichting witgewassen. Wie ook zegt geen strafbare feiten te kennen en geen verdachte te zijn. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
2: Je

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op P2.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur. Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Staatssecretaris Erik van der Burg bezoekt Bonaire. Hij sprak met het Openbaar Lichaam en het Toerismebureau over de nieuwe toeristische koers. Bonaire wil niet onbeperkt meer bezoekers, maar toerisme dat de lokale welvaart versterkt en natuur en cultuur respecteert. Na Bonaire reist Van der Burg door naar Curaçao voor de rest van zijn werkbezoek. De Electorale Raad heeft het jaarverslag over 2025 gepubliceerd. De statenverkiezingen verliepen logistiek goed en binnen budget. Van de 111.781 kiesgerechtigden stemden 76.863 mensen, ruim 68%. De raad besteedde ongeveer 2,54 miljoen gulden. Geen enkele politieke partij diende het verplichte financiële jaarverslag in. Bezuinigingen bedreigen volgens de raad de onafhankelijke positie. Dan internationaal nieuws. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten demonstreren voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en het vertrek van premier Edi Rama. Bij het ministerie van Justitie werd woensdag brand gesticht. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet bij onrust rond de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. Drie mensen zijn aangehouden voor vernielingen. De onrust zou zijn ontstaan na de afwijzing van een plan voor een oudjaarsvuur. Stichting Be Oak uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. Volgens de Telegraaf is geld via valse facturen aan de stichting witgewassen. Be Oak zegt geen strafbare feiten te kennen en geen verdachte te zijn. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: 11 uur. Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Staatssecretaris Erik van der Burg bezoekt Bonaire. Hij sprak met het Openbaar Lichaam en het Toerismebureau over de nieuwe toeristische koers. Bonaire wil niet onbeperkt meer bezoekers, maar toerisme dat de lokale welvaart versterkt en natuur en cultuur respecteert. Na Bonaire reist Van der Burg door naar Curaçao voor de rest van zijn werkbezoek. De Electorale Raad heeft het jaarverslag over 2025 gepubliceerd. De statenverkiezingen verliepen logistiek goed en binnen budget. Van de 111.781 kiesgerechtigden stemden 76.863 mensen, ruim 68%. De raad besteedde ongeveer 2,54 miljoen gulden. Geen enkele politieke partij diende het verplichte financiële jaarverslag in. Bezuinigingen bedreigen volgens de raad de onafhankelijke positie. Dan internationaal nieuws. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten demonstreren voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en het vertrek van premier Edi Rama. Bij het ministerie van Justitie werd woensdag brand gesticht. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet bij onrust rond de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. Drie mensen zijn aangehouden voor vernielingen. De onrust zou zijn ontstaan na de afwijzing van een plan voor een oudjaarsvuur. Stichting Be Ook uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. In mei werden zes mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. Volgens de Telegraaf is geld via valse facturen aan de stichting witgewassen. Be Ook zegt geen strafbare feiten te kennen en geen verdachte te zijn. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Je zingt ze allemaal mee. 103.1 FM.

0: ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Staatssecretaris Erik van der Burg bezoekt Bonaire. Hij sprak met het Openbaar Lichaam en het Toerismebureau over de nieuwe toeristische koers. Bonaire wil niet onbeperkt meer bezoekers, maar toerisme dat de lokale welvaart versterkt en natuur en cultuur respecteert. Na Bonaire reist Van der Burg door naar Curaçao voor de rest van zijn werkbezoek. De Electorale Raad heeft het jaarverslag over 2025 gepubliceerd. De statenverkiezingen verliepen logistiek goed en binnen budget. Van de 111.781 kiesgerechtigden stemden 76.863 mensen, ruim 68%. De raad besteedde ongeveer 2,54 miljoen gulden. Geen enkele politieke partij diende het verplichte financiële jaarverslag in. Bezuinigingen bedreigen volgens de raad de onafhankelijke positie. Dan internationaal nieuws. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten demonstreren voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en het vertrek van premier Edi Rama. Bij het ministerie van Justitie werd woensdag brand gesticht. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet bij onrust rond de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. Drie mensen zijn aangehouden voor vernielingen. De onrust zou zijn ontstaan na de afwijzing van een plan voor een oudjaarsvuur. Stichting Be Ook uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. In mei werden zes mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. Volgens de Telegraaf is geld via valse facturen aan de stichting witgewassen. Wie ook zegt geen strafbare feiten te kennen en geen verdachte te zijn. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: We out. We out. We out.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur. Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Staatssecretaris Erik van der Burg bezoekt Bonaire. Hij sprak met het Openbaar Lichaam en het Toerismebureau over de nieuwe toeristische koers. Bonaire wil niet onbeperkt meer bezoekers, maar toerisme dat de lokale welvaart versterkt en natuur en cultuur respecteert. Na Bonaire reist Van der Burg door naar Curaçao voor de rest van zijn werkbezoek. De Electorale Raad heeft het jaarverslag over 2025 gepubliceerd. De statenverkiezingen verliepen logistiek goed en binnen budget. Van de 111.781 kiesgerechtigden stemden 76.863 mensen, ruim 68%. De Raad besteedde ongeveer 2,54 miljoen gulden. Geen enkele politieke partij diende het verplichte financiële jaarverslag in. Bezuinigingen bedreigen volgens de Raad de onafhankelijke positie. Dan internationaal nieuws. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten demonstreren voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en het vertrek van premier Edi Rama. Bij het ministerie van Justitie werd woensdag brand gesticht. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet bij onrust rond de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. 3 mensen zijn aangehouden voor vernielingen. De onrust zou zijn ontstaan na de afwijzing van een plan voor een oudjaarsvuur. Stichting Be Ook uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. Volgens de Telegraaf is geld via valse facturen aan de stichting witgewassen. Be Ook zegt geen strafbare feiten te kennen en geen verdachte te zijn. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur. Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Staatssecretaris Erik van der Burg bezoekt Bonaire. Hij sprak met het Openbaar Lichaam en het Toerismebureau over de nieuwe toeristische koers. Bonaire wil niet onbeperkt meer bezoekers, maar toerisme dat de lokale welvaart versterkt en natuur en cultuur respecteert. Na Bonaire reist Van der Burg door naar Curaçao voor de rest van zijn werkbezoek. De Electorale Raad heeft het jaarverslag over 2025 gepubliceerd. De statenverkiezingen verliepen logistiek goed en binnen budget. Van de 111.781 kiesgerechtigden stemden 76.863 mensen, ruim 68%. De raad besteedde ongeveer 2,54 miljoen gulden. Geen enkele politieke partij diende het verplichte financiële jaarverslag in. Bezuinigingen bedreigen volgens de raad de onafhankelijke positie. Dan internationaal nieuws. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten demonstreren voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en het vertrek van premier Edi Rama. Bij het ministerie van Justitie werd woensdag brand gesticht. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet bij onrust rond de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. 3 mensen zijn aangehouden voor vernielingen. De onrust zou zijn ontstaan na de afwijzing van een plan voor een oudjaarsvuur. Stichting Be Ook uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. Volgens de Telegraaf is geld via valse facturen aan de stichting witgewassen. Wie ook zegt geen strafbare feiten te kennen en geen verdachte te zijn. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Staatssecretaris Erik van der Burg bezoekt Bonaire. Hij sprak met het Openbaar Lichaam en het Toerismebureau over de nieuwe toeristische koers. Bonaire wil niet onbeperkt meer bezoekers, maar toerisme dat de lokale welvaart versterkt en natuur en cultuur respecteert. Na Bonaire reist Van der Burg door naar Curaçao voor de rest van zijn werkbezoek. De Electorale Raad heeft het jaarverslag over 2025 gepubliceerd. De statenverkiezingen verliepen logistiek goed en binnen budget. Van de 111.781 kiesgerechtigden stemden 76.863 mensen, ruim 68%. De Raad besteedde ongeveer 2,54 miljoen gulden. Geen enkele politieke partij diende het verplichte financiële jaarverslag in. Bezuinigingen bedreigen volgens de Raad de onafhankelijke positie. Dan internationaal nieuws. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten demonstreren voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en het vertrek van premier Edi Rama. Bij het ministerie van Justitie werd woensdag brand gesticht. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet bij onrust rond de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. 3 mensen zijn aangehouden voor vernielingen. De onrust zou zijn ontstaan na de afwijzing van een plan voor een oudjaarsvuur. Stichting Be Ook uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. Volgens de Telegraaf is geld via valse facturen aan de stichting witgewassen. Wie ook zegt geen strafbare feiten te kennen en geen verdachte te zijn. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Per.

0: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Staatssecretaris Erik van der Burg bezoekt Bonaire. Hij sprak met het Openbaar Lichaam en het Toerismebureau over de nieuwe toeristische koers. Bonaire wil niet onbeperkt meer bezoekers, maar toerisme dat de lokale welvaart versterkt en natuur en cultuur respecteert. Na Bonaire reist Van der Burg door naar Curaçao voor de rest van zijn werkbezoek. De Electorale Raad heeft het jaarverslag over 2025 gepubliceerd. De statenverkiezingen verliepen logistiek goed en binnen budget. Van de 111.781 kiesgerechtigden stemden 76.863 mensen, ruim 68%. De Raad besteedde ongeveer 2,54 miljoen gulden. Geen enkele politieke partij diende het verplichte financiële jaarverslag in. Bezuinigingen bedreigen volgens de Raad de onafhankelijke positie. Dan internationaal nieuws. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten demonstreren voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en het vertrek van premier Edi Rama. Bij het ministerie van Justitie werd woensdag brand gesticht. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet bij onrust rond de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. 3 mensen zijn aangehouden voor vernielingen. De onrust zou zijn ontstaan na de afwijzing van een plan voor een oudjaarsvuur. Stichting Be Ook uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. Volgens de Telegraaf is geld via valse facturen aan de stichting witgewassen. Wie ook zegt geen strafbare feiten te kennen en geen verdachte te zijn. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: 5 uur. Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Staatssecretaris Erik van der Burg bezoekt Bonaire. Hij sprak met het Openbaar Lichaam en het Toerismebureau over de nieuwe toeristische koers. Bonaire wil niet onbeperkt meer bezoekers, maar toerisme dat de lokale welvaart versterkt en natuur en cultuur respecteert. Na Bonaire reist Van der Burg door naar Curaçao voor de rest van zijn werkbezoek. De Electorale Raad heeft het jaarverslag over 2025 gepubliceerd. De statenverkiezingen verliepen logistiek goed en binnen budget. Van de 111.781 kiesgerechtigden stemden 76.863 mensen, ruim 68%. De raad besteedde ongeveer 2,54 miljoen gulden. Geen enkele politieke partij diende het verplichte financiële jaarverslag in. Bezuinigingen bedreigen volgens de raad de onafhankelijke positie. Dan internationaal nieuws. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten demonstreren voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en het vertrek van premier Edi Rama. Bij het ministerie van Justitie werd woensdag brand gesticht. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet bij onrust rond de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. 3 mensen zijn aangehouden voor vernielingen. De onrust zou zijn ontstaan na de afwijzing van een plan voor een oudjaarsvuur. Stichting Be Ook uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. Volgens de Telegraaf is geld via valse facturen aan de stichting witgewassen. Be Ook zegt geen strafbare feiten te kennen en geen verdachte te zijn. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: programma wordt je aangeboden door DINAF, de solarspecialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring.
1: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MB Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies, zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en voor projecten. Want your sleep, our priority, anytime, anywhere. MB Bedden en Slapen.

0: tot 10. Voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alles om van je huis een thuis te maken. Je vindt ons aan de Caracasbaaideg tegenover de Heineken Snack. Welkom in mijn wereld.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.

0: Esmee Grijmans met het nieuws. Staatssecretaris Erik van der Burg maakt zich zorgen over politieke bemoeienis met ambtenaren op Bonaire. Volgens hem wordt de grens tussen politiek en bestuur opgerekt, waardoor besluiten te langzaam worden genomen. Hij noemt de aansturing van ambtenaren een taak van het bestuur, niet van individuele eilandsraadsleden. Ook dossiers over Celibon en het openbaar vervoer blijven te lang liggen. Curaçao blijft in de Amerikaanse ranglijst voor de aanpak van mensenhandel in de categorie Tier 2. De overheid onderzocht vorig jaar 5 verdachte situaties en vervolgde 7 verdachten. Dat leidde tot 2 veroordelingen. Toch schiet de bescherming van slachtoffers tekort. Vooral buitenlandse slachtoffers blijven kwetsbaar door beperkte opvang en het ontbreken van een werkvergunning. Dan nog internationaal nieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd scherpt het advies aan werkgevers in de zorg aan over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Werkgevers moeten eerder signaleren, taboes doorbreken en zorgen voor een duidelijke meldprocedure. Ook moeten ze vaker zelf een tuchtklacht indienen en aangifte bij de politie overwegen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland de aanvallen op Oekraïne heeft opgevoerd na de versoepeling van Amerikaanse sancties. Volgens Zelensky kwamen in 1,5 dag ruim 850 drones in golven. Hij zegt dat de Oekraïense defensie kunstmatig is beperkt. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking rond kernwapens. Dat gebeurde woensdag in Parijs. Minister Dylan Yazilgus noemt het gesprek een belangrijke stap. Minister Tom Berendsen zegt dat Europa meer verantwoordelijkheid moet nemen voor de eigen verdediging. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
2: Extreme hitte, noodweer of een blackout die meerdere dagen duurt. Hoe goed ben jij voorbereid als een noodtoeslaat? Kom jij ook langs op de Amita Prepara Expo. Zaterdag 17 oktober aanstaande van 4 tot 9 uur 's avonds op de Brionplein. Leer alles over hoe jij en je gezin zich beter kunnen voorbereiden op een crisissituatie. Met demonstraties en tips van crisisbeheerders en hulpdiensten. Durf jij een uitdaging aan? Vorm een team en doe mee aan de eerste editie van de Amita Prepara Scavenger Hunt. Met als hoofdprijs 2500 gulden cash. Bezoek Amita Prepara op Facebook en Instagram voor meer informatie en om je in te schrijven. Ik ben voorbereid. En jij?
3: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid. Fresh fish made with love.
4: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
5: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
6: Dit programma wordt je aangeboden door DINAF, de solar specialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring.
7: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
7: Nu Jeremy Kesseler.
9: Opstaan en je dag beginnen is leuk, zeker met de beste muziek.
10: Goedemorgen allemaal. Maaike hier. Wat een opkikker jullie ochtendshow. Helemaal leuk.
7: De Paradise FM ochtendshow.

Marley. Natuurlijk onmiskenbaar met de Wailers. En Paulina Rubio, de Paradise FM ochtendshow is begonnen om 6:11. En dat betekent, als jij dit hoort, dat jij ook lekker wakker bent. En dat is fijn. Dat is fantastisch dat je je nieuwe dag goed bent begonnen. En dat wij daar bij Paradise onderdeel van mogen uitmaken. Op 103.1, de beste muziek ooit gemaakt. Het laatste nieuws. We starten je dag. En natuurlijk de nodige gein en ongein. Straks weer lekkere spelletjes ook. Waarom lekker? Nou, je kan weer een heerlijke dinerbon winnen. Een lunchbon ook nog eens een keer. Dan heb ik het over de muziekquiz. Welk dier gooi je hier? En dat op je donderdag 15 oktober vandaag. Er is een hoop gebeurd vannacht. En dat begint als we naar het internationale nieuws kijken in Costa Rica. Want het heeft een megagevangenis geopend. Caco biedt plaats aan meer dan 5000 gevangenen. En president Laura Fernandez zegt dat ze misdaad hard gaat aanpakken. Nou, de bouw die werd geïnspireerd door El Salvador. En Fernandez bedankt de Salvadoraanse leider Nayib Bukele voor zijn steun en bezoekt vrijdag de omstreden gevangenis CESOT. De afkorting ook, hè, die namen. De beurs heeft ineens wat minder vertrouwen in AI-tech-aandelen. Dalen flink en ook het Nederlandse chipbedrijf ASML kreeg vandaag een stevige tik. Het aandeel stond op een gegeven moment op bijna 7% in de min. Beleggers vragen zich af of al die miljarden die bedrijven in kunstmatige intelligentie steken straks wel genoeg winst opleveren. En dat terwijl ASML juist machines maakt die onmisbaar zijn voor de productie van de allernieuwste AI-chips. Dus blijkbaar is niet iedereen enthousiast over AI. Zolang het geld kost. Dat is het eigenlijk. En anders wel. De nieuwe woordvoerder van het Witte Huis, Katie Zachariah, is nog maar net begonnen of ze ligt al onder vuur. President Trump stelde haar voor als advocaat. Maar journalisten konden geen bewijs vinden dat ze het verplichte Amerikaanse advocatenexamen heeft gehaald. Hey, heeft Trump naar suits gekeken misschien? Zachariah heeft wel een rechtenstudie afgerond en zegt dat er sprake is van een misverstand. Er is ook een officiële aanklacht inmiddels ingediend. Maar alles blijft natuurlijk ontzettend ongemakkelijk als je baan juist gaat beginnen en bestaat uit het uitleggen van dingen aan de pers. Nou, daar hoef je geen advocaat voor te zijn om woordvoerder te worden, maar je cv moet niet op hoger niveau liggen dan je baas, hè?

0: Katy Perry in het dierenrijk en Roar. Ja, in dat dierenrijk heeft iedereen natuurlijk zijn eigen stem. De een brult, de ander fluit. En sommige dieren maken geluiden waarvan je denkt... Oh, dat kan toch nooit een dier zijn. Maar hoe goed ken jij de geluiden om je heen? Straks hoor je er een, luister goed, raad het dier en speel mee met... Welk dier hoor je hier?
1: De soundtrack van een douchiemoment. Een klein geluksmoment op Curaçao.
0: Om 7:30 op je donderdagmorgen relativeren we even... om de dag misschien wel net wat makkelijker te beginnen... om even de boel te laten. Dan stel je maar eens even voor dat je een paar minuten over hebt... en even naar het water loopt. Iets verderop zit iemand rustig te vissen. Naast hem staat een kleine radio. En uit de speaker klinkt een nummer dat precies past... bij het zachte klotsen van het water tegen de kant. De visser die kijkt niet op, hij houdt zijn lijn in de gaten... en tikt alleen met één voet mee op het ritme. En jij blijft ook even staan. Geen telefoon, geen haast en geen reden om iets te zeggen. Alleen de zachte passaatwind, het water en een liedje dat nergens naartoe hoeft. Dan kijk je op de tijd en loop je weer verder. Nou, dit is jouw soundtrack voor een paar gestolen minuten... waarin de ochtend even helemaal van jou was.
1: Je start hier jouw dag. Lekker opgewekt. Paradise FM met de ochtendshow.
0: En die soundtrack van een douchemoment van Small Town Boy, Bronski.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App. Dit programma wordt je aangeboden door DINAF, de solarspecialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
3: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
4: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DusciFood.com. Il Forno. Arrivederci.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Welkom op je donderdagmorgen. Je luistert Paradise FM 103.1. Dit is de ochtendshow. Jeremy hier, maar ook Nelly Rossa. Met om 6:55 het laatste nieuws. Bon dia.
2: Bon dia. Curaçao blijft op de Amerikaanse ranglijst voor de aanpak van mensenhandel in de tier 2-categorie. Dat blijkt uit het nieuwste Amerikaanse rapport. Hoewel de overheid meer verdachten heeft vervolgd en extra geld vrijmaakt voor opvang, schiet de bescherming van slachtoffers nog tekort. Buitenlandse slachtoffers krijgen pas opvang als ze meewerken aan strafzaken en er ontbreekt een langetermijnoplossing voor hen. Ook wordt mensenhandel door instanties nog te vaak verward met mensensmokkel. En staatssecretaris Erik van den Burg heeft op Bonaire kritiek geuit op de trage besluitvorming en politieke bemoeienis op het eiland. Volgens Van den Burg bemoeien raadsleden zich onterecht met ambtenaren, wat het bestuur vertraagt. Belangrijke dossiers zoals vuilstort Celibon en het openbaar vervoer blijven daardoor te lang liggen, ondanks Haags geld. Gezaghebber John Soliano stelde dat de snelle groei van Bonaire de ambtelijke capaciteit overstijgt en vraagt om begrip voor de specifieke positie van het eiland. En internationaal nieuws, in Australië is een 43-jarige vrouw aangeklaagd omdat ze giftige slakkenkorrels in de curry van haar collega en partner zou hebben gedaan. Het slachtoffer ontdekte tijdens de lunch vreemde groene korrels in het eten toen haar tong verdoofd raakte. De korrels bleken de dodelijke stof methaldehyde te bevatten. Het slachtoffer hield gelukkig niets over aan het incident. De verdachte moet in november voor de rechter verschijnen.
1: Nou, hoe klinkt een slak eigenlijk? Weten we dat? In het kader van welk dier hoor je hier straks weer?
2: Zul ik dat maar lekker?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Maar waarom doe je dit? Dus eigenlijk neem je eten mee naar je werk om gezellig met je collega's te delen. En voor je het weet is eigenlijk dus die lunchpauze veranderd in een aflevering van CSI Curry. Ja, ben je mooi klaar mee met die curry. Potverdorie zeg. Maar waarom doet iemand zoiets?
2: Het staat ook nog niet in het artikel.
1: Wat gek, hè? Nou, we blijven het voor je volgen.
3: Dit programma wordt je aangeboden door DINAF, de solarspecialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring. Woehoe!

0: filosofie vanochtend maken, Nelly. Gewoon helemaal nergens zorgen over maken. Zelfs niet over dat aangevreten broodje shawarma met knoflooklucht vanochtend hier in de prullenbak. Zullen we dat gewoon niet doen dan? Gewoon geen zorgen maken?
1: Nou, het fijne is dat het hier niet stinkt in de studio, dus ik dacht er al lang niet meer aan.
0: Nee, we hebben ons goed gewassen vanochtend. We ruiken naar zeep. Heerlijk. Ja.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Veel frisse moed, goede, lekkere geur gaan we naar het krantenoverzicht. Het is bijna 7:08. Dit is je donderdagochtend hier op Paradise. Goed dat je erbij bent. Maar wat brengt dat nieuws? Is dat positief? Is dat overwegend beschouwend? Is dat verrassend? Wat staat er in de kranten?
1: Nou, laten we dan toch maar beginnen met de eerste bus. Die is gearriveerd op Bonaire. Want op Bonaire hebben ze nog geen openbaar vervoer. Het is een klein eiland.
0: Ja.
1: Verbazingwekkend eigenlijk dat er nog geen openbaar vervoer bestaat op Bonaire. En daar wordt dus nu iets aan gedaan. Dus de eerste bus is dus aangekomen. Staatssecretaris Erik van den Burg was erbij toen het werd uitgepakt.
0: Grote strik eraf, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: En er moet wanneer de eerste ritten nou precies plaatsvinden, dat is nog niet bekendgemaakt. Maar begin volgend jaar worden nog 4 bussen verwacht. En in de tussentijd gaat deze bus wel rijden. De nieuwe is best wel, het ziet eruit als een mooie tourwagen, wil ik bijna zeggen. Maar het is een mooie bus. Moet ook wel, als het zo nieuw is. En die gaat dus nu eerst een tijdelijke route rijden. En daarna, als die andere bussen beschikbaar zijn, dan wordt er echt een nieuwe route uitgestippeld die dan het eiland covert voor openbaar vervoer.
0: Er komt een heel netwerk dus.
1: Ja, dat is heel erg fijn voor mensen die dus geen auto bezitten. En die dus eigenlijk dus afhankelijk zijn van anderen. En dus nu gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.
0: Maar precies dat. Ik vroeg me af, is er wel behoefte aan op dit zo kleine eiland? En mensen die daar wonen, die zijn gewend om vervoer te hebben, om het te regelen. Al is het een scooter of iets dergelijks. Hoeveel mensen gaan daar echt gebruik van maken?
1: Er is dus wel een behoeftepeiling gedaan. En openbaar vervoer is een van de punten die naar voren is gekomen.
0: Ja.
1: Het helpt natuurlijk ook om de druk op de weg ook af te nemen. Dus dat minder mensen bijvoorbeeld gebruik moeten maken van scooters.
0: Ja. Bonaire is ook wel booming, hè, wat dat betreft. Hè, qua drukte. Ook met toerisme natuurlijk. Steeds meer mensen gaan er ook naartoe om te wonen. Dus.
1: Ja, je krijgt ook veel klachten ook over de mensen die... hoe heet die wagens ook alweer bij de golfbaan? Die kart?
0: Golfkarts.
1: Die zie je daar ook op de openbare weg. Nou, dat is soms ook een verschrikking als je daar achter moet rijden.
0: Ja, dat dan wel, maar als je ze dan helemaal gaat stripen, dikke vlammen erop met stickers en dikke wielen eronder, bumpers, extra pimpen, is toch gaaf, joh. Dan heb je alleen wel een extra luidspreker nodig die dan even ook zo'n geluid maakt wat erbij hoort, dat snap ik, maar... Ze gaan niet snel. Nee, ze zijn niet vooruit te branden.
1: Ik denk niet dat mensen daar echt interesse in hebben.
0: Okay.
1: Maar nog verder in de kranten, 9 zorginstituten willen betere salariering. Dus dat gaat erover dat directies van 9 zorginstellingen op het eiland, die willen dus, die stellen dus dat de subsidie die ze krijgen te laag is. Dat er al een personeelschaarste is, omdat ze dus te weinig salaris krijgen. Waardoor mensen dus vertrekken naar onder andere Bonaire, maar ook Nederland.
0: Ja.
1: En ook CMC neemt dus... zorgwerknemers over, omdat daar toch de salarissen hoger liggen. En het personeel raakt ook gedemotiveerd en gefrustreerd, omdat ze dus lagere loon krijgen. En ze willen dus dat er zo snel mogelijk sprake is van een salarisindexering van 8%, dat uitgekeerd kan worden in de vorm van een lump sum, dus in één keer.
0: Ja.
1: Dit vragen ze dus in een brief aan de GMN-minister Tyrone Boekhout. En ze willen ook zo snel mogelijk met hem om de tafel zitten. Ze hebben gewoon geen ze willen niet meer wachten. En het is echt, ze spreken zelfs van een crisis in de zorgsector. Oh. En de care-instellingen. Dus ze zullen ook niet bij de pakken neer gaan zitten.
0: 8% lijkt misschien veel, Nelly, maar netto hou je helemaal niet zoveel over, hè?
1: Nee, maar ze willen dus wel. En het is natuurlijk logisch, want als je merkt, de vraag is groot. Er zijn lange wachtlijsten. Als je het hebt over onder andere, het gaat ook over bejaardentehuizen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Vooral die dus gesubsidieerd worden. Die hebben echt lange wachtlijsten voor. En als je dan al merkt dat er tekorten zijn, behalve dan ook financieel, maar ook dus dat personeel wegloopt, en je hebt die lange wachtlijsten, dan is eigenlijk het probleem niet aan het helpen. En ze willen dus, en het personeel die raakt natuurlijk ook overwerkt.
0: Mijn eerste innerlijke reactie was toen jij zei van dat de salariering, wat een woord, omhoog moet. Ja, natuurlijk. Ook die van ons. Dus we moeten toch even met de baas gaan praten. Iedereen wil dat natuurlijk. Hè. We verdienen eigenlijk allemaal meer. Want we werken allemaal hard. Maar in deze sector, kom op mensen. dit is van levensbelang. Deze mensen die staan onder enorme druk. En die mogen daarin ook gewaardeerd worden. Dat vind ik zelf. Want ik heb zelf ook veel met de zorg te maken. En ik zie hoe hard er gewerkt wordt.
1: Ja.
0: Subsidies, laat maar komen. Rollen met die handel. Wil je er nog meer over kwijt? Volgens mij ben jij tevreden met de uitkomst op dit moment. Hebben we alles wel verteld, toch, hierover?
1: Over dit onderwerp heb ik niet zoveel meer te vertellen. Maar er is natuurlijk veel meer in het nieuws. Maar dat kom ik dan straks op terug.
0: Ja, want die ochtendshow zit boordevol. Ook met andere prietpraat, maar ook dierengeluiden. Nelly, stel je eens even voor. Hè. Je staat s'avonds bij het water. Het is donker. Alles is rustig. En dan hoor je ineens een vreemd geluid. Alsof iemand met een heze stem een serenade probeert te geven. Je kijkt om je heen, je ziet helemaal niets. En straks hoor je precies dat geluid. Weet jij wie hier de keel openzet? Speel mee met welk dier hoor je hier.
3: Amerikaanse firma Transceptor Technology. Приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: Snap and the Power in de ochtendshow hier bij Paradise FM. Nelly, jij zei net, we hebben ze volgens mij hier wel op Curaçao, maar dan klinken ze anders, toch? Het diertje?
1: Ik heb ze wel eens vaker in mijn huis gehad.
0: In je huis?
1: Donker wordt, als het donker niet. Ik bedoel, als het droog is buiten,
0: ja.
1: Dan kunnen ze wel eens zo vanuit je wc-pot.
0: Nee, joh.
2: Welk dier gooi je hier?
0: Oké, ze zoeken dus naar vochtige plekken. Daar gaat het om. Oké, belangrijk. We spelen Welk dier hoor je hier vandaag. Het is 7:15 geweest. Ja, het is vakantieperiode, dus weet dat er doorgaans dan minder mensen meespelen en je kans groter is om te winnen in deze ronde van Welk dier hoor je hier. Op het spel staat een waardebon van 50 gulden voor een lunch bij restaurant Lemongrass op Blue Bay. 675-1031. Met het goede antwoord ding je mee naar die waardebon.
2: Welk dier hoor je hier?
0: Ja, oké. Okay. Ik had hem maar eventjes geloopt ook, want hij was redelijk aan de korte kant. Maar heb je een idee welk diertje dit is? 675-1031. Laat ik maar meteen een eerste hint erbij geven. Ze gaan van subtiel naar steeds duidelijker, mocht je nog niet weten. Snel appen als je het weet. Dit is een klein diertje en zijn stem kan behoorlijk opvallen. Zeker als hij niet de enige is die meedoet. Vaak doen ze dat in koor namelijk. Oh, ja. En je hoort mij vaker dan dat je mij ziet. Vooral als de zon ondergaat kan het bij mij behoorlijk luidruchtig worden. Maar jij zei net, Nelly, ze kunnen uit de wc-pot komen, deze...
1: Bij mij wel, ja.
0: Jeetje, waar woon jij? Welk dier hoor je hier, is de vraag vanochtend. Nou, het blijkt dus dat hij dol is op vochtige plekken. Hij voelt zich thuis in de buurt van vijvers, sloten en poelen. En het lijkt een beetje op kwaken, toch? Maar het is geen eend, hè? Dat dacht jij net, Nelly, ja.
1: Dat is het eerste dat bij me opkwam, maar nu ik beter weet en het geluid nu wel aan gewend ben geraakt, kan ik het wel plaatsen.
0: Klinkt een eend in die middels dit? Nou, maar dit is het niet hoor, maar welk dier hoor je hier? Wat ik wel leuk vind als hint ook in deze, en dan, want het blijft behoorlijk rustig. Ik denk dat die misschien wat moeilijker is vanochtend. Mijn leven begint heel anders. Let op, een hint. Als ik jong ben, zwem ik met een staart. Later verandert mijn lichaam compleet. Dan krijgt u lange achterpoten en zo. Nou! Wat is het? 675-1031.
2: Begin je dag lekker opgewekt. Let's go! Met Jeremy en de Paradise FM ochtendshow.

0: Waande jij je ook in de Upside Down op dit moment, Nelly? De grote Netflix-series waar deze song een hit bij was met Kate Bush. Stranger Things. Ja, mooi hè? Goeie serie hè?
1: Ik vond het mijn favoriete,
0: ja. Ja, ja. Wauw, inderdaad. Er wordt veel geproduceerd en dat dan in één keer muziek uit de jaren 80 zo in één keer kan opkomen. Zat je ook lekker mee te zingen, Hildegard, met Kate Bush zo'n beetje daar?
2: Nog een beetje vroeg om mee te zingen.
0: Oh, jouw engelengezang kunnen de buren dan beter nog niet aanhoren, begrijp ik.
2: Ja, ik denk dat
3: het blijft.
0: Oké.
3: Welk dier gooi je hier?
0: We spelen een spelletje. Het spel van de Curaçaose Radio waar iedereen het over heeft. Zeker als je in de auto zit. Maar dat is op dit moment niet het geval, Hildegard.
2: Nee, we zijn lekker nog even thuis.
0: Ja, je zit daar met de kids, met Boele en met Loet. Jullie spelen altijd mee, jullie appen vaker. Volgens mij hebben jullie al heel lang of nog nooit gewonnen. Ik kon het in ieder geval niet terugvinden. En ik zeg dan altijd, ja, het komt wanneer het komt. En blijkbaar moet dat vandaag zijn dat je mee kunt spelen. Heb je er een beetje zin in?
2: Doei. Ja.
4: Ja.
5: Ja, dat is wel waar.
0: Ja, ja. Goed zo. Ik ga het fragment nog een keer laten horen.
3: Welk dier gooi je hier?
0: Nou, ja, dit weten jullie. Klinkt misschien een klein beetje gek. Ik weet niet uit welk land dit diertje komt, maar jullie wisten het wel.
2: Wij weten het.
5: Het is een kikker.
0: Nou, en niks anders. Ja. Hij heeft lange achterpoten, kan flinke sprongen maken en sommige van zijn soortgenoten die kwaken erop los. Het is een kikkertje. En dat levert jullie een waardebon van 50 gulden op voor een lunch bij restaurant Lemongrass op Blue Bay ook nog eens een keer.
2: Heerlijk. Gaan we lekker van genieten.
0: Ja. Wat eten de jongens graag, Boele en Loet? Wat lusten jullie graag voor de lunch?
5: Lunch? Misschien een burger?
0: Lekker.
2: Burgers.
0: Daar komen we natuurlijk altijd gewoon. Misschien met een lekkere kaas erop heen. En dan maken we een cheeseburger van. Een beetje augurk, lekker een beetje ui. Heerlijk, lang op de grill. En dan medium of rare of well done?
2: Mm. Ja, er wordt moeilijk gekeken. Ja, medium is het besluit. Ja.
0: Het is nog niet eens 7 uur. Ik krijg nu zelf al zin in een burger. Heerlijk, heerlijk. Goed idee. Lieve mensen, dankjewel voor het meedoen. Pas bien. En geniet ervan daar bij restaurant Lemongrass samen.
2: Ja.

0: Dit programma wordt je aangeboden door DINAF, de solarspecialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner. Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project. Friday is Fish Friday. Met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday. Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Het is 7:04, donderdag 15 oktober. En er is veel in het nieuws, allemaal op een rij gezet en gelezen nu door Nelly Rossa. Bom dia.
2: Bom dia. Voor de kust van Roemenië zijn 2 olietankers in brand gevlogen, vermoedelijk door Russische droneaanvallen. 7 bemanningsleden worden nog vermist. Het incident vond plaats op een belangrijke route voor de uitvoer van Oekraïens graan. De Roemeense president spreekt van een directe bedreiging voor de scheepvaart en de wereldwijde voedselvoorziening. Roemenië en Bulgarije eisen nu strengere maatregelen van de NAVO en de EU tegen het toenemende dronegeweld in de Zwarte Zee. En Apple is gisteren als 2e bedrijf ooit de beursdag geëindigd met een marktwaarde van meer dan $5 biljoen. Alleen chipmaker Nvidia ging Apple hierin voor. Beleggers blijven massaal vertrouwen houden in de techgigant als veilige investering. En dat ondanks de uitdagingen voor de kersverse CEO John Ternus, die het stokje overneemt van Tim Cook, en de gestegen prijzen voor iPhones en iPads. En lokaal nieuws. Curaçao blijft op de Amerikaanse ranglijst voor de aanpak van mensenhandel in de Tier 2-categorie. Dat blijkt uit het nieuwste Amerikaanse rapport. Hoewel de overheid meer verdachten heeft vervolgd en extra geld vrijmaakt voor opvang, schiet de bescherming van slachtoffers nog tekort. Buitenlandse slachtoffers krijgen pas opvang als ze meewerken aan strafzaken en er ontbreekt een lange termijn oplossing voor hen. Ook wordt mensenhandel door instanties nog te vaak verward met mensensmokkel. En staatssecretaris Erik van den Burg heeft op Bonaire kritiek geuit op de trage besluitvorming en politieke bemoeienis op het eiland. Volgens Van den Burg bemoeien raadsleden zich onterecht met ambtenaren, wat het bestuur vertraagt. Belangrijke dossiers zoals vuilstort, Elibon en het openbaar vervoer blijven daardoor te lang liggen, ondanks Haags geld. Gezaghebber John Soliano stelde dat de snelle groei van Bonaire de ambtelijke capaciteit overstijgt en vraagt om begrip voor de specifieke positie van het eiland. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
3: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
4: Vroeger dronken die biertje blauw met die beer.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: Refort. Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Dit programma wordt je aangeboden door DINAF. De solarspecialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Jeremy Kesseler.
6: Zullen we gewoon afspreken dat het een hele mooie dag wordt?
7: Paradise FM. Jeremy en Paradise FM. Jullie zijn de perfecte start van mijn dag. En met een kop koffie erbij is het...

Jennifer Lopez, No Me Ames. 16 over 7. Je luistert de ochtendshow hier bij Paradise 103.1. Het is de beste muziek ooit gemaakt en met Michael Bublé ook. En zometeen een artiest hier. Dat heeft alles te maken met dit dier. Wow. Ja, rawr. Wow. En dat is een tijger. Denk maar eens even richting een animatieserie. Maar we duiken eerst even in het laatste nieuws, want er is een hoop gebeurd in de wereld. En daar staan we stil bij, zo steeds rond 10 over, 10:15. In het uur hier in de ochtendshow, waarbij nu duidelijk is geworden dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland de aanval op Oekraïne heeft opgevoerd na de versoepeling van Amerikaanse sancties. Volgens Zelensky kwamen in anderhalve dag ruim 850 drones op Oekraïne af. Ook zou Oekraïne niet de gebruikelijke waarschuwingen voor Russische raketaanvallen hebben gekregen. En een schilderij van de kunstenaar Kandinsky is in Londen geveild voor bijna 32 miljoen euro. Het bijzondere, het werk was tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's geroofd van het Joodse echtpaar Lewenstein uit Amsterdam. Hun erfgename kreeg het schilderij in 2023 terug. Na jarenlang onderzoek ook nog eens. Nu is het verkocht voor een bedrag waar je dus behoorlijk wat muren mee kunt gaan vullen. 32 miljoen. In Australië is een vrouw aangeklaagd omdat ze haar collega's vermoedelijk curry met slakkengif heeft gegeven. De collega had eten meegenomen om te delen met het personeel. Maar iedereen die had er 's ochtends van, maar toen ze tijdens de lunch nog wat wilde pakken, zag ze felgroene korrels in haar bakje. Na een hap voelde haar tong nogal vreemd aan. Een onderzoek wees uit dat het om een giftige slakkenkorrel ging. De twee vrouwen hadden bovendien ook nog eens een persoonlijke relatie. Je neemt dus eten mee naar je werk om gezellig te delen. Voor je het weet is de lunchpauze veranderd in een aflevering van CSI Curry. En dan te bedenken dat ik dacht dat de grootste risico's op kantoor waren dat iemand je yoghurt opeet of de laatste koffie laat staan. Maar ja, als je collega voortaan zegt, ik heb iets extra's door je curry gedaan, dan zou ik voor de zekerheid

0: Sunrise 103.1 met het laatste nieuws onderweg na Adele en Rolling in the Deep bij Paradise. Ze verdween een tijdje uit de schijnwerpers, geen nieuwe albums, geen grote tournees. En natuurlijk vroegen alle fans zich af, wanneer horen we die stem van Adele weer? Maar er lijkt nu iets te gebeuren. Ze duikt weer de studio in, terwijl ze zich ook voorbereidt op haar filmdebuut in een productie van modeontwerper Tom Ford. En dan komt het, volgens de laatste berichten, werkt ze aan een nieuw nummer voor de soundtrack. Dus na al die jaren zien we misschien binnenkort niet alleen Adele weer. We kunnen niet alleen naar haar luisteren, maar we kunnen dus ook naar haar kijken. En dat is toch iets om, denk ik, letterlijk naar uit te kijken.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door DINAF, de solarspecialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
4: Termieten, ratten, muizen, kakkerlakken of duizendpoten. Daar wil je zo snel mogelijk vanaf. En zo lang mogelijk. Seropest komt binnen één werkdag langs voor een gratis inspectie. En geeft tot wel 10 jaar garantie op treatments. Seropest. Nergens meer een mes.
5: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
6: Ouder worden we allemaal. En soms is goede verzorging en verpleging aan huis dan nodig. Buurtzorg Caribbean biedt persoonlijke verzorging en verpleging thuis, waarbij de cliënt en familie centraal staan. Bel 51 00602 of kijk op buurtzorgcaribbean.com. Buurtzorg Caribbean, zodat er ruimte blijft voor de mooie dingen in het leven.
3: Bubbels van blijdschap dansen door de koele fles en dorst staat machteloos. Servifrais is het adres voor champagne Bollinger en ook voor de soepele Spaanse cava. Olé!
0: Hoe gaat het met je om precies 7:30 op deze donderdagochtend? Hier in de Paradise FM Studio maken wij ons op voor het laatste nieuws, gelezen door Nelly Rossa. Bon dia.
7: Bon dia. De politie heeft een derde verdachte opgepakt voor de dodelijke schietpartij op de parkeerplaats van Wijngat eind september. Daarbij kwam de 33-jarige Cendric Rossa om het leven. Het gaat om een 31-jarige man die dinsdag werd aangehouden bij een toko in Bonham. Bij een doorzoeking van zijn woning in Noord-Sapeteer heeft de politie drugs en een mobiele telefoon in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verder onderzoek. En vandaag wordt in de hele regio Caribbean Statistics Day gevierd. Een dag die in het teken staat van het belang van betrouwbare cijfers voor de ontwikkeling van het Caribisch gebied. Het thema van dit jaar is Harmonizing Data Strengthening Resilience. Volgens statistiekbureau CBS is het vergelijken van gegevens over onder meer bevolking, werkgelegenheid, toerisme en economie essentieel voor goed overheidsbeleid. En internationaal nieuws, rapper Sean Diddy Combs is in de gevangenis gewond geraakt aan zijn hoofd na een vechtpartij met de bekende Jamaicaanse drugsbaron Christopher Dudas Coke. Diddy moest per ambulance naar het ziekenhuis voor behandeling, maar is inmiddels weer terug. Aanleiding voor de ruzie zou grote frustratie zijn onder medegevangenen nadat er spullen bij hen in beslag werden genomen na nieuws over een voorkeursbehandeling voor Diddy. De rapper werd vorig jaar oktober veroordeeld tot een celstraf van ruim 4 jaar voor het aanzetten tot prostitutie. prostitutie. Naar verwachting komt hij in 2028 weer vrij. De komende 2 weken zitten hij en Coke voor straf in eenzame opsluiting.
0: Op YouTube zijn heel veel parodieën en raps gemaakt op zijn muziek over wat hij allemaal gedaan heeft. Soms ontzettend hard. Wat is er eigenlijk bewezen in zijn rechtszaak? Weet je dat? Heb je dat meegekregen?
7: Verschrikkelijk. Ik raad je aan om een documentaire te gaan kijken die rapper 50 Cent heeft gemaakt.
0: Hierover?
7: Over Diddy.
0: Over Diddy Combs,
7: oké. Op Netflix.
0: Ja, ik dacht net van, ik laat een stukje van zo'n parodie horen, maar ik doe dat niet. Ik denk niet dat onze oren dat verder aankunnen. Want mensen gaan echt hard erop in wat P. Diddy allemaal gedaan zou hebben.
7: Ja, liters babyolie gingen er bij hem.
0: Onder meer, ja, precies. Ja.
7: Maar het is geen grap. Het is echt, hij heeft gewoon vrouwen aangezet tot prostitutie. Bedrogeerde hen. Mishandelde. Er zijn ook video's van bekendgemaakt dat hij zijn ex Cassie eigenlijk in elkaar had getrapt in een hotel. Gang. Ja. Die beelden gingen dus ook de wereld over. Nou, die man is echt fout.
0: Ja, ik weet dat hij is vrijgesproken, maar dat, ten opzichte van P. Diddy is Marco Borsato dus een lievertje.
7: Nou, ga je nu Marco draaien?
0: Nee.
3: Paradise FM. Verkeersupdate.
8: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Hoezo zou ik nou in één keer weer Marco Borsato moeten gaan draaien? Nee. Ja, die is ook heel veel in het nieuws geweest natuurlijk. Ook met dingen die niet door de beugel konden. Vrijgesproken, dus laten we daar even duidelijk zijn. En leuke muziek ook die hij maakt. Paradise staat toch ook even stil bij het verkeer, hè? Ondanks dat het vakantieperiode is, is er toch nog een vertraging geconstateerd. Het zal weer eens niet. In dit geval op de Winston Churchillweg richting Poenda tot Schottengatweg Noord, 4 minuten. Op Hato vliegt het meeste op tijd. 2 vluchten, niet verrassend eigenlijk, altijd vanuit Nederland. De TUI Fly, de 367 vanuit Amsterdam, die lijkt 44 minuten vroeger aan te komen, om 2:50 vanmiddag. En de KLM 735 is ten opzichte van de TUI dan wel weer vertraagd, met meer dan een half uur. Geschatte aankomsttijd 17:43.
3: Dit programma wordt je aangeboden door DINAF, de solarspecialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Afgelopen weekend, Nelly, had ik de eer om bij El Gaucho te eten. Ik geef er wel eens ook in de muziekquiz wat lekkere diners voor twee weg. En dat kreeg een beetje dat gevoel, hè, zo van Ed Sheeran. Een beetje het kasteeltje met een mooi uitzicht dat je over Curaçao heen kijkt. Wel eens geweest daar bij El Gaucho?
1: Toevallig ook nog met zo'n dinerbon van de radio een aantal jaar geleden. Het is alweer een tijd terug.
0: Ah, kijk eens aan. Leuke plek, maar goed, daarvoor zijn we niet hier. We zijn op dit moment klaar voor...
2: De Ochtendkrant van Nelly.
0: Staat daar iets in over eten of weer politiek, geld, het CEOS-gebouw? Ga je er weer over beginnen of wat staat er allemaal in de kranten?
1: Nee, ik begin nou met positief nieuws dan. Want in het CMC-ziekenhuis hebben 11 glaucoompatiënten succesvol een nieuwe oogoperatie ondergaan. Er is een speciale implantaat waarbij dan de oogdruk bij alle patiënten goed werd verlaagd. Wat blijvend gezichtsverlies helpt te voorkomen.
0: Kijk.
1: De ingreep werd uitgevoerd door CMC-oogarts Michael Siban en een specialist uit Nederland. En het is de eerste keer dat deze behandelmethode in het Caribisch gebied is toegepast. En binnenkort wil het CMC de ingreep volledig zelfstandig gaan uitvoeren. Dat is wel goed nieuws. Ik las dus dat best wel veel Afro-Curaçaoenaars dit kunnen hebben. En het overkomt je in één keer. Vaak zijn mensen zich niet bewust van de symptomen. En dan in één keer heb je iets dat niet meer te verhelpen is.
0: Ja, ook hiervoor geldt op tijd bij zijn. Vooral.
1: Maar je hebt het eerst niet in de gaten. En het kan erfelijk zijn. Dus ik was wel geschrokken toen ik het artikel las. Dus ik ben best wel blij met dit nieuws.
0: Ja.
1: Verder ook dat sinds gisteren is Starlink officieel operationeel op Curaçao. Minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning noemde het op sociale media een historische dag. Starlink is natuurlijk een satelliet internet provider. Die dus onlangs die concessie heeft gekregen.
0: Mm-hmm.
1: Eigendom van SpaceX-oprichter Elon Musk. En het levert dus internet via duizenden satellieten in een lage baan om de aarde. Waardoor er geen kabels of zendmasten aan te pas komen. Volgens mij was er meteen een run op Starlink. Je zag ook verschillende aanbieders, lokale techbedrijven die boden ook, want je moet natuurlijk een kit hebben, apparatuur.
0: Ja.
1: Nou, die verkopen ze. De prijzen zijn best wel verlaagd in vergelijking met hoe ze daarvoor wat ze ervoor vroegen.
0: Ja.
1: Maar ook als je via Starlink zelf een abonnement afsluit. Het begint al. Iemand zei dat ze 98 gulden nu per maand moet gaan betalen.
0: Ja,
1: dat is niet veel.
0: Minder dan bij andere aanbieders inderdaad, ja.
1: Mm-hmm.
0: En het zijn behoorlijke snelheden die je dan ook haalt, hoor.
1: Klopt, vanaf 100 tot 400, zei ze.
0: Mbit, ja.
1: Voor 98. En ook de installatiekit, 495 gulden of zo had ze het over, als het zou worden verscheept.
0: Ja, en die kun je tot een lengte van dagen in die zin gebruiken natuurlijk. Want dat is slim gemaakt. Met software-updates wordt dat weer helemaal vernieuwd. Ik denk wel dat er naast inderdaad die run op die apparatuur hebben voor nieuwe aansluitingen, er ook honderden mensen op dit eiland inmiddels zijn die nu hun account legaal kunnen maken en overzetten naar het adres hier op het eiland. Dat gebeurt natuurlijk ook, want er waren best wel mensen die als hun apparaat op het dak hadden staan.
1: Ja, klopt. Maar dat mocht dus eigenlijk niet.
0: Foei!
1: Nu wel.
0: ja.
1: En ook grote bedrijven kennelijk die ook draaiden op Starlink.
0: Alleen maar als backup, weet je wel. Het is gewoon super handig.
1: Ik merkte wel, of ik kreeg ook wel screenshots van enthousiaste early adapters die ook lieten zien dat ze kregen eerst een foutmelding. Maar dat lag wel, en dat erkende Starlink ook, het lag aan hun eigen systeem. Dus je hoeft niet ongerust te zijn als het niet meteen lukt. Gewoon blijven proberen en ze lossen het zelf op aan hun kant.
0: Ja. Ik hoop wel dat de prijs wel ook betaalbaar blijft. Want je weet, bij dit soort grote organisaties die wereldwijd spelen, ze lokken je en daarna dan kan het in één keer zomaar zijn dat je over een jaar, twee jaar misschien wel 40% meer betaalt. Dus ik ga daarvoor duimen, weet dat wel. Maar goed, tegenwoordig kun je ook heel makkelijk weer overstappen. Er komt steeds meer concurrentie, ook op dit gebied op het eiland. Dat was precies waarvoor natuurlijk de concessie getekend is.
1: Mm-hmm.
0: Ja, mooi. Nog meer in de krant?
1: Clinica Capriles, Capriles Kliniek, GGZ-zorginstelling, die heeft gereageerd op de wilde staking van vakbond CBV. Afgelopen dinsdag, gisteren hadden we het erover, toen zei ik nog dat de vakbond stelde dat beveiligingsmedewerkers werden ingezet om medicijnen aan patiënten toe te dienen. Nou, de directie zegt dat dit onjuist is.
0: Mm.
1: En ze zijn vooral ook niet te spreken over die actie, waardoor het terrein werd afgesloten. Cliënten van Bressami kregen bijvoorbeeld geen eten. Patiënten zaten vast. Yeah. En ook hulpposten elders op het eiland bleven een tijdje onbemand. Oh. De directie zegt dus dat de actie vooraf niet was aangekondigd. En dat de bond ook weigerde om agendapunten te delen voor een gepland overleg. Wat de belangrijkste eis van de CBV, van de zorgvakbond, was dat beveiligers de staken van verpleegkundigen overnamen en medicatie zouden uitdelen, dat het dus niet mag. Volgens de directie is dit ook tijdens een overleg met de landsmiddelaar is die klacht ontkracht, want 3 door de bond geselecteerde beveiligers bevestigden zelf dat zij dit nooit hebben gedaan. En ook klopt het wel dat beveiligers een belangrijke rol spelen bij de veiligheid van zowel personeel als cliënt. Maar dat ze slecht ondersteunen als een patiënt agressief wordt. Maar dat de psychiatrische zorg altijd in handen blijft van getrainde zorgprofessionals. Directie stelt ook dus dat ze openstaan voor gesprek, voor dialoog. Maar dat ze hopen dus dat deze acties die dus de kwetsbare zorg op het eiland in gevaar brengen, dat die zich niet meer herhalen. Dat is in de kranten de reactie.
0: Ja, die gespecialiseerde zorg waar jij het over hebt. Mensen weten dan hoe je in zo'n situatie moet reageren op die mensen die, ja, als jij daar als beveiliger recht ingaat, ja, dan bereik je het tegenovergestelde. Dan worden ze alleen maar agressiever. Hè? Ik ken de situatie, weet niet precies wat daar gebeurd is, maar een nichtje van mij zit in de zorg. En die is hierop getraind. In Nederland overigens. Laten we daar maar niet over beginnen, want hoe daar met mensen ook omgegaan wordt in sommige situaties is ook niet helemaal je van het. Maar ik denk dat je, als je mensen rustig benadert, in welke situatie dan ook, geen agressief energie uitstoot, dat het dan wel toch redelijk onder controle kan blijven. Mm-hmm. Ik weet niet, heb jij daar nog iets zinnigs over te zeggen?
1: Nou ja, soms heb je extra handen nodig. Die beveiligers zijn daar hopelijk ook op getraind om te helpen in zo'n situatie. Het kan dus zo zijn dat personen met een psychische stoornis, die zitten daar niet voor niks als ze daar opgesloten, omdat ze een gevaar zijn voor zichzelf of een gevaar voor anderen. En als het de situatie dus uit de hand kan lopen, dan heb je soms die extra handen nodig.
0: Ja, dan moeten ze inderdaad wel snappen. Goed inzicht. Nelly, dankjewel weer voor de krant. Het is precies 7:45, nu met Breakfast at Tiffany's.

In de tijd dat ze nog lekker bij toon was, Madonna, hè? Express Yourself. De jaren 80 herleven om 6 voor 8. In de jaren 90 was er één artiest ontzettend groot, hè? En nu bijna 30 jaar na de moord op Tupac Shakur is er eindelijk een veroordeling. Dwayne Caffey D. Davis, een voormalig bandelid, is veroordeeld tot 40 jaar gevangenisstraf voor zijn rol bij de moord op de Amerikaanse rapper. Een jury had hem in augustus al schuldig bevonden aan de moord met voorbedachte raden. Tupac die werd in september 1996 op 25-jarige leeftijd neergeschoten in Las Vegas, terwijl hij in een auto zat met platenbaas Suge Knight. Toen er vanuit een andere auto werd geschoten en 6 dagen later overleed hij. Decennia lang bleef de vraag wie er achter de moord zat onbeantwoord. Maar Davis vertelde later wel in interviews en in zijn memoires over zijn rol bij de schietpartij. Volgens zijn verklaring had hij het wapen geregeld, zijn neef Orlando Anderson zou hebben geschoten. En Davis werd 3 jaar geleden opgepakt en heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen zijn veroordeling. Het bijzondere aan Tupac is dat zijn muziek al die tijd is blijven leven. Hij werd pas 25 toen hij overleed. Zijn nummers die worden nog steeds gedraaid en ontdekt door nieuwe generaties. De rechtszaak heeft bijna 30 jaar geduurd, maar Tupac heeft nog altijd geen laatste woord nodig om gehoord te worden. Hier is hij met Changes. Come

0: zijn.
1: Dit programma wordt je aangeboden door DINAF, de solarspecialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring.
2: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga ik nu.

0: Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com. Ontdek de toekomst van wonen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Biba simpel, biba bom. Eseite meta. Marca simpel, de solution. Reis a bow. Hasi compra de kas, kalidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida, simpel. In lo que potimes ter, pa tur dia. Kiba to warda, hasi lie. Shop safe, simpel. De way pa hasi. Simpel. Tortur,
2: donderdagochtend hopen dat het allemaal lekker vlotjes verloopt. Voor ons wel. We zijn best op tijd met het laatste nieuws. Om 1:08 is hier Nelly Rossa. Bon dia.
3: Bon dia. Japanse bedrijven steken tot $21 miljard... in de bouw van 2 chipfabrieken in de Verenigde Staten. De investering is onderdeel van een grotere handelsdeal tussen Japan en de regering Trump. In ruil voor een totale investering van $550 miljard... verlaagt de VS de importheffingen op Japanse goederen, zoals auto's. Met het deal wil Japan niet alleen economische voordelen behalen, maar ook de afhankelijkheid van China verkleinen en de banden met de VS versterken. En prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Het paar werd door een enthousiaste menigte verwelkomd in Nottingham, waar ze meerdere liefdadigheidsorganisaties bezoeken. Het is voor Meghan het eerste publieke optreden in Engeland sinds de uitvaart van koningin Elizabeth in 2022. De twee zijn met hun gezin vanuit de VS terug verhuisd naar Engeland. En lokaal nieuws. Vandaag wordt in de hele regio Caribbean Statistics Day gevierd. Een dag die in het teken staat van het belang van betrouwbare cijfers voor de ontwikkeling van het Caribisch gebied. Het thema van dit jaar is Harmonizing Data, Strengthening Resilience. Volgens statistiekbureau CBS is het vergelijken van gegevens over onder meer bevolking, werkgelegenheid, toerisme en economie belangrijk voor goed overheidsbeleid. En de politie heeft een derde verdachte opgepakt voor de dodelijke schietpartij op de parkeerplaats van Wijngat eind september. Daarbij kwam de 33-jarige Cendric Rossa om het leven. De verdachte is een 31-jarige man die dinsdag werd aangehouden bij een toko in Bonham. Bij een doorzoeking van zijn woning in Noord-Sapateer heeft de politie drugs en een mobiele telefoon in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verder onderzoek. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM-app.
2: Helemaal op de hoogte, dankjewel Nelly.
4: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Ja, daar is nu om bijna 7:58 ook in één keer genoeg om over te melden. 7 vertragingen op dit moment. Dit zijn de 3 langer dan 7 minuten. Op weg naar Santa Catarina richting Santa Rosa vanaf kruispunt Kaya Jembe. 10 minuten. Op de Krakkersbaarweg richting Solinja, dat is vanaf kruispunt Caminaroy Santo, 8 minuten. Op Kaya Timbal richting de weg naar Santa Catarina, dat is vanaf kruispunt Kaya Jembe. 7 minuten vertraging. Dan in één keer ook best wel wat vertragingen op Hato. De Divi Divi Air vanuit Oranjestad. De 261 is 20 minuten vertraagd. Die landt nu niet op dit moment, maar over 20 minuutjes dus 8:55. De Divi Divi vanuit Kralendijk Bonaire. Die komt 29 minuten later aan, 8:55. De TUI Fly vanuit Amsterdam. Die komt dan daarentegen 44 minuten eerder aan. Vanmiddag rond 2:50. En de KLM vlucht 735 die is met ruim een uur vertraagd. Nu gepland om te landen om 6:15.
5: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
6: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Dit programma wordt je aangeboden door DINAF, de solarspecialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Jeremy Kesseler.
6: Met Pink en de alte ritmische muziek van Gloria Esteban.
7: Paradise FM. Goedemorgen, daar gaan we weer. Nu eerst koffie in bed. Met keihard de ochtendshow met Jeremy aan.

0: Het fotootje is zo'n oude, verlepte jaren 80 gekleurde foto. Voor zo'n typisch gordijn. Weet je, van zo'n heel dik stoffen gordijn. Wat vroeger in de jaren 80 heel veel gebruikt werd. In ieder geval in Nederland. Heb je ook van die foto's ergens in je collectie zitten dat je terugkijkt en denkt van, oh mijn god, wat zagen we er toen uit? Maar toch leuk om zo'n familieportret nog te hebben.
1: Ik kijk alleen maar met liefde terug naar alle oude foto's die ik heb.
0: Ja, dat is wel waar. Je hebt altijd een mooi passend antwoord klaar. Heerlijk. En je meent het ook, hè? Heerlijk, ja.
1: Ja, het is alleen maar gewoon leuk toch om te zien hoe je prachtig je was als kleinkind.
0: Ja, ik heb ook zo'n foto dat ik in een grote rieten mand zit als driejarige. Met zo'n blauw overalletje aan. Nou ja. Ik kom uit een boerendorp uit Nederland, oorspronkelijk. Niet zo gek ook dan die foto. Welkom hier bij de Paradise FM ochtendshow. Het is 7:15, precies. We kijken even naar het laatste internationale nieuws, waarbij Nederland en Frankrijk voor het eerst hebben overlegd over samenwerking rond kernwapens. Dat gebeurde in Parijs. Minister Dylan Jesilgus neemt het gesprek een belangrijke stap. En minister Tom Berensen zegt dat Europa meer verantwoordelijkheid moet nemen voor de eigen verdediging. Apple is nu meer dan 5 biljoen dollar waard. En dat is na Nvidia pas het tweede bedrijf ooit dat die grens bij het sluiten van de beurs heeft gehaald. Omgerekend gaat het om een bedrag met 12 nullen. Apple profiteert van de populariteit van de iPhone, maar ook van diensten als Apple Music en iCloud. En dat terwijl andere techbedrijven miljarden uitgeven aan AI. Dus als je jouw iPhone vandaag een beetje traag voelt in je hand, geen paniek, je hebt gewoon een klein stukje van 5 biljoen in je hand, joh. En Celine Dion heeft haar eigen Barbie-pop gekregen. Dat is nieuws, gebaseerd op haar optreden tijdens de Oscars in 1998. De pop draagt de donkerblauwe jurk waarin ze My Heart Will Go On zong. Inclusief een ketting geïnspireerd op de beroemde blauwe diamant uit de Titanic. En het is een eerbetoon aan een van haar bekendste momenten natuurlijk. En met een prijs van ongeveer €78 is het ook niet zomaar een pop voor in de speelgoedbakken. Nee. Ik zit al voor me, je koopt die Barbie, zet haar op de rand van je bad en drukt per ongeluk op een knopje. 3 uur later drijf je zelf op een luchtbed. Zeker met een dweil als microfoon. My heart will go on. En heb je je ex gebeld om te zeggen dat jullie liefde nooit, maar dan ook

0: Paradise FM ochtendshow, Mr. President, Coco Jumbo, 9:05. Waarbij je misschien wel kent dat je s'avonds thuis zit en dat de airco lekker draait. Ventilator doet zijn werk, je koelkast staat lekker te brommen. En dan pas ineens een stroom weg. Ineens hoor je geen ventilator meer, maar vooral jezelf. En op Curaçao is dat laatste met deze temperaturen nou niet per se een verbetering. De stroomproblemen zijn ook niet zomaar een verhaal over een paar kapotte machines. Nee, op piekmomenten vraagt Curaçao ongeveer 140 megawatt aan elektriciteit. En als er weinig wind staat, dan leveren de windmolens soms maar een fractie van hun normale vermogen. En als die beschikbare machines dan tekort niet kunnen opvangen, dan moet Aqualectra wijken om beurten uitschakelen. Nou, we hebben het natuurlijk zeer recent weer meegemaakt. Maar het bedrijf verwacht dat de twee extra productiemachines eind oktober beschikbaar komen en nog een machine eind november. En daar zit iets wat we allemaal herkennen. We vinden het heel normaal dat alles werkt totdat het niet meer werkt. En dan wordt je telefoon ineens een zaklamp, wordt de koelkast een soort museum waar je alleen door het glas naar mag kijken. En iedereen vraagt zich af, weet jij wanneer de stroom weer terugkomt? Alsof er ergens op het eiland iemand zit met een afstandsbediening en een knopje met aan. Aan, uit. Nou, we hopen dus vooral dat de stroomvoorziening snel stabieler wordt. Want een avondje zonder Netflix, als je mij vraagt, is nog te overleven. Maar zonder ventilator of AC. Man, dan wordt zelfs stilzitten in activiteit.
1: Welkom bij de Paradise FM ochtendshow.
0: Is wat allemaal in die ochtendshow. Goede muziek, vrolijke muziek. Hier is C.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door DINAF, de solarspecialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring.
1: Op zoek naar een andere auto? Of wil

0: auto.
1: Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou.
2: CarTeam Willemstad, je volgende stop voor alles rondom auto's.
3: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spriets Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountil Beach.
4: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
5: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
6: Banco di Caribe.
7: Ik heb een probleem. Ik kom mijn bed niet meer uit. Het ligt veel te lekker. Vorige week bezorgd door Curaçao spullen. Ze hebben naast de lekkerste bedden ook volop buitenmeubels, binnenmeubels en andere prachtige items. Nieuw en tweedehands en superscherp geprijsd. Curaçao spullen aan de Granaatappelweg. De mooiste parels voor een fijn prijsje.
8: De juiste tijd is 8:58. Welkom op je donderdag. Paradise is erbij, met zometeen meer muziek. Nu het nieuws, Nelly Rossa, bon dia.
9: Bon dia. Curaçao blijft op de Amerikaanse ranglijst voor de Amerikaanse... voor de aanpak van mensenhandel in de Tier 2-categorie. Dat blijkt uit het nieuwste Amerikaanse rapport in de aanpak van mensenhandel. Hoewel de overheid meer verdachten heeft vervolgd en extra geld vrijmaakt voor opvang, schiet de bescherming van slachtoffers nog tekort. Buitenlandse slachtoffers krijgen pas opvang als ze meewerken aan strafzaken en er ontbreekt een langetermijnoplossing voor hen. Ook wordt mensenhandel door instanties nog te vaak verward met mensensmokkel. En de politie heeft een derde verdachte opgepakt voor de dodelijke schietpartij op de parkeerplaats van Weigat eind september. Daarbij kwam de 33-jarige Cendric Rossa om het leven. De verdachte is een 31-jarige man die dinsdag werd aangehouden bij een tokko in Bonham. Bij een doorzoeking van zijn woning in Noord-Sapateer heeft de politie drugs en een mobiele telefoon in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verder onderzoek. En internationaal nieuws, er is opschudding ontstaan over de nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis, Katie Zakaria. Ze claimt jurist en advocaat te zijn, maar uit onderzoek blijkt dat ze in de VS niet geregistreerd staat en niet is geslaagd voor haar advocatenexamen. Toen haar dinsdag werd gevraagd in welke staat ze geslaagd was voor het advocatenexamen, antwoordde ze 2 keer toen ik naar China verhuisde. Jezelf onterecht advocaat noemen is in de staat Californië strafbaar. Zakaria werd door president Trump aangesteld om de prestaties van zijn regering beter te belichten. Het Witte Huis wil vooralsnog niet reageren op de ophef.
8: Maar Trump had haar ook neergezet als advocaat inderdaad nog eens een keer extra. Hè? Dus blijkbaar wil hij daar een bepaald gewicht aan meegeven. Maar ja, als je als persvoorlichter dan zaken moet gaan uitleggen, jezelf niet eens de waarheid spreekt, kom je niet echt geloofwaardig over, denk ik, in deze. Bijzonder verhaal weer, inderdaad.
9: Nou ja, ze zei zelf dat ze de vraag niet goed had gehoord.
8: Ja, oké.
5: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij CarTeam Willemstad.
8: Zo lust ik er nog wel een paar. Files, 6 meldingen op dit moment op Curaçao. Het is relatief rustig natuurlijk vanwege de vakantie. Toch nog ruim 10 minuten vertraging op de Caracasbaaiweg richting Salinja vanaf kruispunt Roy Santu tot de Pampunaweg. Op Caminda Duvat Boy Nicolinja richting de Caracasbaaiweg 5 minuten. 2 meldingen vanaf Hato. De ene is een vertraging. 44 minuten komt de vlucht vanuit Amsterdam van TUI Fly aan vanmiddag om 2:50 nu gepland te landen. En de KLM 735 vanuit Amsterdam, die is meer dan een uur vertraagd. Rond 17:45 komt deze nu aan.
5: Dit programma wordt je aangeboden door DINAF, de solarspecialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring.
8: Een paar rockende klassiekers, gitaristen, die hoor je zo meteen. Vandenberg, Burning Heart in de ochtendshow.

0: Ik heb geen idee nog steeds waar dit over gaat, Nelly. Jij wel? Dat liedje?
1: Nee, maar dat is voor mij niet echt een verkeerde persoon om zo'n vraag te stellen.
0: Oh, jij bent niet van de tekstbeleving ook en zo?
1: Nee.
0: Oké, en dat als journalist nou?
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Maar wel van geschreven tekst dus. Zodra het om nieuwsfeiten gaat, dan sla je helemaal aan, hè?
1: Nee, ik moet het gewoon lezen.
0: Ah, dat is het. Oké, dus als de lyrics van Wes met Alané voor je legt, dan vind je het wel...
1: Misschien.
0: Oké, nou, het krantenoverzicht. Vertel, wat staat daarin?
1: Ik ga beginnen met een artikel op pagina 7. Want dat is een interview met Dayanara Tjingeling Roosendaal. Zij is dus nu de enige overgebleven kandidaat voor de politieke leiderschap van PNP. De krant stelt ook dat bij de PNP is de weg vrij voor Dayanara om het partijleiderschap over te nemen. En nadat ze aanvankelijk aarzelde en nee zei op de vraag om zich kandidaat te stellen, heeft zij toch wel na rijp beraad toch ja gezegd. En medekandidaat Rissandro Seintje heeft zich begin deze week teruggetrokken, waardoor zij dus de enige overgebleven kandidaat is. Nou, ze is geen onbekende op het eiland, zeker niet binnen het openbaar bestuur, want ze werkte jarenlang als jurist en wetgevingsspecialist bij het ministerie van Justitie. Ze was interim topambtenaar bij het ministerie van SWW en was dus ook even kort vorig jaar was ze dus ook minister van SOW namens de CAM. Toen de PNP zelf zich terugtrok, uit de coalitie stapte. En toen hebben ze versterking, heeft de MFK-regering toen even versterking gekregen van onder andere statenlid Zita Gesoes Lehitu en van CAM. En toen was zij eventjes minister van SOAW. En haar motivatie om de partij te leiden haalt ze uit de grondbeginselen van Dr. Da Costa Gomes, een van de grondleggers van PNP. En zijn gedachtegoed die leidt nog steeds de partij. Het gaat om emancipatie, zelfbewustzijn en mensen die waardigheden geven om hun leven zelfstandig vorm te geven. Dat staat daarbij centraal. Maar je krijgt in het interview niet heel goed echt een goed beeld van haar. Ja, behalve dat ze heel politiek correct is. Ook op vragen van wat ze ervan vindt dat Rissandro Seintje zich heeft teruggetrokken, reageert ze politiek correct. Ze respecteert zijn besluit. Zegt dat ze de kritiek over spanningen binnen de interne verkiezingsprocedure, dat die serieus genomen moeten worden. En dat de partijorganen ook moeten zorgen voor een eerlijk en transparant proces. Je kan eigenlijk bijna niks verkeerds over haar zeggen. Misschien is dat wel de enige dat ze misschien juist niet heel goed uit de verf is gekomen in het interview. Maar ja, als je ook dan haar cv bekijkt, vind ik haar wel, ja, ze komt wel interessant over. Ze heeft ook vooral haar maatschappelijke nevenfuncties. Zo is ze ook sinds dit jaar een ondersteuner van Fondation Museo Tula. Mm-hmm. Die stichting die exploiteert ook het museum daar zo op Landhuisknip. Ze is ook adviseur van ambtenarenvakbond APFO. Is voormalig voorzitter van stichting Educura. En ook nog was vrijwilliger bij carnavalsorganisatie.
0: Was ook nog
1: secretaris van die onderzoekscommissie.
0: Ga je de hele cv voorlezen? Want je zet wel heel erg op een voetstuk nu.
1: Nee, niet op een voetstuk. Het is gewoon haar cv. Maar ze benoemt zichzelf ook openlijk als activist. En is lid van Corsao Fuerte y Autónomo, KFO. En er waren vooral juristen of advocaten Petersen en Sulveran. Je moet ook wel de goede Peppi Sulveran, die waren vooral de spokesperson, de woordvoerders van deze actiegroep. En dat had toen te maken met afspraken die toen zijn gemaakt met Nederland voor onze autonome status binnen het Koninkrijk. En ik moet kiezen tussen bij het referendum ja of nee. En deze groep was voor een nee voor die afspraken die toen zijn gemaakt. Ja. Dan gaat het natuurlijk over de consensusrijkswet waar we nog steeds mee leven. Dat maakt haar wel heel interessant, maar dat merk komt niet echt goed uit de verf.
0: Hele actieve dame. Ze heeft echt heel veel gedaan. Vertel je net. Ongelooflijk.
1: Ja, ze heeft veel gedaan. Ik ben benieuwd of ze echt bij de partij past.
0: Ja, ze neemt die ervaring mee. En ik ben benieuwd naar de ontwikkeling.
1: Want ze hoort niet bij de partij. En het is natuurlijk... je kan bijna zeggen een slangenkuil als je nu al ziet dat Rissandro zich even moet terugtrekken. Juist vanwege alle kritiek op hem. Maar dat terzijde verder nog in de kranten... Wat ik zelf ook nog wil belichten. Oh, dat AOW-verhaal. Dat is de opening van het Antilliaans Dagblad.
0: Ja.
1: En daar blijkt dus dat er toch dat het is enorm is toegenomen. Aantal eigenlijk wat Nederland stuurt. Of eigenlijk het aantal inwoners op Curaçao dat een Nederlandse AOW-uitkering ontvangt. Is in de afgelopen 15 jaar meer dan verdubbeld. Vorig jaar keerde de Nederlandse overheid ruim 37,6 miljoen euro aan AOW uit op ons eiland. En dat blijkt dus uit cijfers die minister Veldbrief van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De krant heeft, of de redactie heeft zitten al die cijfers bij elkaar opgeteld en heeft echt moeten spitten om hier een artikel van te maken. En er zijn dus nu 6.341 mensen in op Curaçao die dus AOW ontvangen.
0: Ja, voor 37 miljoen bij elkaar.
1: Ja, en
0: goedemorgen.
1: Op van 13 miljoen naar bijna 38 miljoen euro. Dat is toch wel een grote stijging. En het kan zijn dat er meer Europese Nederlanders naar het eiland zijn gekomen. Maar het kan ook zijn dat gewoon Curaçaos terug zijn gekomen om hier van hun pensioen te genieten.
0: Precies.
1: Het zal waarschijnlijk een combi zijn. Maar het is wel interessant hoe dit zich ontwikkelt. En ook wat het zegt over remigratie en emigratie.
0: En de oude dag natuurlijk ook belangrijk in deze. Nelly, dankjewel. Nog even terug naar Wes Alané. Ik heb de tekst voor je erbij gezocht. Even helemaal terug naar een paar minuten voor het krantoverzicht. Het is Douala wat je hoort. Een Bantu-taal wordt in Cameroen gesproken. Soy Nyingyere Nyanzanghe, Mineya So Nyingye, Bika Mi Nyanzanghe, Hinyang Mi Mitu, Mikwa Mi Chochu en Njunju Mikwa Hoye. Nou, snap je wat ik heb gezegd? Het is mooi toch? O, kom dichterbij, breng me vrede. Ik ben hier, kom naar me toe. Laten we onze vreugde en ons geluk samen delen. Ik roep je, ik huil om jou, ik zing voor jou. Dan krijgt een liedje in één keer een hele andere lading, toch? Is toch mooi als je dat zo hoort? Wat denk je dan?
1: Ik had de vertaling niet gehoeven.
0: Oh, oké. Blijf maar bij de echte muziek en de originele strekking van het verhaal. Jou zeker. Doe ook zometeen met Molleco, Sing It Back. En dit is Van den Burger Paradise, The Burning Heart.

0: Het is de beste muziek ooit gemaakt hier in de ochtendshow bij Paradise op 103.1. Ik ben Jeremy. Nelly Rossa is ook van de partij. Dag Nelly, hallo daar.
1: Hey.
0: We gaan op naar het Lora-woord van de dag. En dadelijk een zangeres die openhartig heeft verteld hoe haar nieuwe relatie haar leven heeft veranderd. En haar nieuwe liefde is niet zomaar iemand. Het is de voormalige premier van Canada. Dat belooft fireworks.
2: Het Lora-woord van de dag.
0: Barst los. Waar ga jij mij vandaag mee vermaken? En misschien ook wel de luisteraar verbazen. Welk woord?
1: Rokotoko.
0: Rokotoko. Heeft het met een toko te maken?
1: Nee.
0: Helemaal niet? Oké.
1: Okay. Nee,
0: dus, het roktje toko. Oké. Okay. Ik denk dan in één keer dat je in je kruis aangetast wordt. Ja, niet letterlijk, maar meer dat iemand een opmerking maakt die denkt van ja, maar mijn ego hier en daar. Rokotoko.
1: Nee, rokotoko is eigenlijk meer, wordt zeker gebruikt voor waar ik in rij.
0: Een barreltje.
1: Nou, het is gammelend of krakkemikkig. Dat is, zo gebruik je vaak rokotoko.
0: Oké, dus het rokt zo'n beetje op en neer. Zeg maar dat het gammelt, het beweegt, het doet en je weet eigenlijk niet of het overeind blijft staan.
1: Ja, rammelt. Het rammelt aan alle kanten. Het kan natuurlijk ook gaan over wetgeving of als iemand iets zegt. Dat kan dus ook rokketokken zijn. Maar ook voor dat soort barrels inderdaad waar ik in rijd.
0: Jij rijdt dus in een barrel. Je stond vorige week nog stil. Is het wel opgelost inmiddels? Dus dat je morgenochtend wel weer op tijd bent voor de ochtendshow?
1: Nou, ik rij met plezier. Als je mij op het tafel ziet rijden, dat is echt. Je hoeft niet uit de weg te gaan.
0: Oké, heel goed. En al zo wordt het ook in jouw geval een beetje vuurwerk, hè? Ik had het net over Katy Perry, je hoort haar hier in de ochtendshow.

0: programma wordt je aangeboden door DINAF, de solarspecialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
3: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad, je volgende stop voor alles rondom auto's.
4: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
5: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.

0: Jasper Markies met het nieuws. De politie heeft een derde verdachte opgepakt voor de dodelijke schietpartij op de parkeerplaats van Waaigat eind september. Daarbij kwam de 33-jarige Cendrik Rosa om het leven. De 31-jarige verdachte werd dinsdag aangehouden bij een toko in Bonam. In zijn woning in Noord-Zapateer vond de politie drugs en een mobiele telefoon. Hij zit vast voor verder onderzoek. Staatssecretaris Erik van der Burg maakt zich zorgen over politieke bemoeienis met ambtenaren op Bonaire. Volgens hem wordt de grens tussen politiek en bestuur opgerekt, waardoor besluiten te langzaam worden genomen. Hij noemt de aansturing van ambtenaren een taak van het bestuur, niet van individuele eilandsraadsleden. Ook dossiers over Celibon en het openbaar vervoer blijven te lang liggen. Dan nog internationaal nieuws. Onbekende drones zijn afgelopen weekend en dinsdagavond gezien boven de Eemshaven in Groningen. De beveiliging van bedrijven sloeg alarm en meldde de zaak bij de politie. Voor vluchten boven het havengebied is een vergunning nodig. Een melding ging over een drone waar kleinere drones uit zouden zijn gekomen. De politie onderzoekt de zaak. In Peshawar, Pakistan, zijn 35 mensen omgekomen door het instorten van een schooldak. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers zijn kinderen tussen 7 en 12 jaar. Een docente kwam ook om. Sommige kinderen zijn er kritiek aan toe. De oorzaak is onbekend. De politie heeft de eigenaar opgepakt. Het Europees Parlement waarschuwt de EU-landen om zijn rol bij de onderhandelingen over de meerjarenbegroting niet te onderschatten. De EU-leiders praten daar donderdag over. Het parlement moet de begroting goedkeuren en kan die ook wegstemmen. Europarlementariërs zijn kritisch op bezuinigingen op landbouw en armere regio's. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Paradise FM.
2: Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Ondanks de vakantie toch 6 meldingen nog op dit moment. Relatief korte files. Eentje is langer dan 4 minuten. Op de Caracasbaarweg richting Salinja vanaf kruispunt Roy Santu tot de Goiabaweg. 12 minuten vertraging. Op Hato 2 vluchten die ook vertraagd zijn, die recent aan gaan komen. De Winair vanaf Sint Maarten, de 805, die is met 19 minuten vertraagd, landt nu om 7 minuten voor 10. En de Avianca vanuit Bogota, de 92, de AVA 92, die is 16 minuten vertraagd, aankomst nu 6 over half 11.
4: Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
5: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment. Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven. Een château waarvan je zegt, zo, ik raak helemaal van mijn apropost. Die vindt u bij Servifrais, de Janwee Oost.
6: Dit programma wordt je aangeboden door DINAF, de solarspecialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring.
7: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
7: Nu, Jeremy Kesseler.
3: Met de bengel van een engel, Robbie Williams. Dit is Angels.

0: mij.
1: Nog niet zo heel lang geleden was ik even in Nederland en woonde ik een optreden bij van een coverbandje van Doe Maar. Het was gewoon leuk om al die oude vibes naar deze heel goed weer terug te horen. Maar toch het originele, ook al is het al 32 jaar sinds een dag of twee. Doe Maar naar Robbie Williams hier op Paradise. De ochtendshow gaat door tot 10 uur. Ik ben Jeremy. Straks het laatste nieuws voor je. Lees het natuurlijk op de site. Hè. Onze Nelly Rossa die bereidt dat voor. ParadiseFM.cw. Daar staat alles de hele dag door voor je op een rij gezet. Ja, die dame staat vroeg op en gaat ook lang door de hele dag met het maken van nieuws. En die regelt dat allemaal voor je. Doet ze goed. Ook trouwens na te lezen in de ParadiseFM app. Hè. Mocht je die nog niet hebben, download hem maar in de nodige appstores. Het is handig niet alleen om het nieuws te volgen, maar ook om de leuke liedjes op te zoeken die je hoort hier op 103.1. Zoals dadelijk Pharrell Williams, maar wie hoort er ook zeker bij? Nou ja, dat is Iggy Pop hoor, die mag ook niet ontbreken. Candy, I love you so. En we spelen zometeen weer.

0: Met een lach en Pharrell Williams, So Happy. Die Madcon die deed ook veel samen met Pharrell Williams. Word je ook vrolijk van al die muziek.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: De Muziekquiz doet zijn naam eer aan door het over muziek te hebben qua fragmenten, de opgave. Maar vooral eigenlijk, het grootste gedeelte draait het om een lekkere hap die je kunt winnen. En vandaag is dat bij Myra's Kitchen. We sturen je er naartoe. Let op, let op, let op. Ben je helemaal scherp? Hoe is het zo? Is je donderdag goed gestart? Zit je op die energie? En ben je helemaal snel vandaag met je antwoord op deze opgave?
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?

potverdorie zeg. Die is toch echt niet makkelijk. 675-1031. We bouwen de spanning op richting 4 uur. Of jij er vandoor gaat met dat diner voor 2 bij Myra's Kitchen op kosten van Paradise FM. Zend het goede antwoord in. Wat worden jouw stevoren? Titel en artiest op 675-1031.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door DINAF, de solarspecialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring.
1: Bij Mundo Mio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar in persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en voor projecten. Want your sleep, our priority, anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.

0: half tien.
1: Dit is Jasper Markies met de hoofdpunten uit het nieuws. Caribische Statistiekendag benadrukt vandaag het belang van betrouwbare cijfers. Statistiekbureaus in de regio gaan nauwer samenwerken. De politie heeft een derde verdachte opgepakt voor de dodelijke schietpartij op de parkeerplaats van Waaigat eind september. Daarbij kwam de 33-jarige Cendric Rosa om het leven. De 31-jarige verdachte werd dinsdag aangehouden bij een toko in Bonam. In zijn woning in Noord-Zapateer vond de politie drugs en een mobiele telefoon. Hij zit vast voor verder onderzoek. Dan nog internationale headlines. In Peshawar, Pakistan, zijn 35 mensen omgekomen door het instorten van een schooldak. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers zijn kinderen tussen 7 en 12 jaar. Een docente kwam ook om. Sommige kinderen zijn er kritiek aan toe. De oorzaak is onbekend. De politie heeft de eigenaar opgepakt. Het Europees Parlement waarschuwt de EU-landen om zijn rol bij de onderhandelingen over de meerjarenbegroting niet te onderschatten. De EU-leiders praten daar donderdag over. Het parlement moet de begroting goedkeuren en kan die ook wegstemmen. Europarlementariërs zijn kritisch op bezuinigingen op landbouw en armere regio's. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Dit programma wordt je aangeboden door DINAF, de solarspecialist van Curaçao. Met 500 installaties en meer dan 15 jaar ervaring. Dit is Paradise FM.
3: Jeremy Kesseler. Overheerlijk deze plaat om te zoenen. Sixpence None the Richer. Paradise.

krijgen weer zo lekker zin in de zomerman. Ja, jaren 90, de zomer, CJ Lewis, Sweet For My Sweet. En dat in de ochtendshow op Paradise FM 103.1. De vrolijke klanken neem je mee richting 10 uur naar Joris Reer. Maar ja, er staat veel meer op het programma. Zeker in het laatste uur van de ochtendshow draait het veelal om muziek. En dat varieert lekker af. Met Maroon 5 zometeen, She Will Be Loved. Dit is T-Pow.

Pyrex Paradise, 103.1, het volle borsten met de gitaren van deze mannen. Die in Nederland de Kuip 3 keer uitverkopen, maar over de grens. Daar moeten de mannen van Direct nog altijd keihard knokken. Want op buitenlandse festivals staan mensen soms zelfs met hun rug naar de band toe. En dat is nogal pijnlijk voor de mannen die alweer 27 jaar meedraaien. Toch even Marcel, Spike en de rest helemaal niet op. In Duitsland en België raken steeds meer clubs uitverkocht bij hun optredens. En met hun gloednieuwe album I Keep the Fire On hopen ze het vuurtje verder aan te bakken. Direct dus op Paradise. En dit is Nick

0: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. Vandaag wordt in het hele Caribisch gebied Caribbean Statistics Day gevierd. De dag benadrukt het belang van betrouwbare cijfers voor goed beleid. Het Centraal Bureau voor de Statistiek werkt daarom nauwer samen met bureaus in de regio. Door dezelfde definities en meetmethoden te gebruiken zijn cijfers over onder meer bevolking, werk en economie beter te vergelijken. De politie heeft een derde verdachte opgepakt voor de dodelijke schietpartij op de parkeerplaats van Waaigat eind september. Daarbij kwam de 33-jarige Cendric Rosa om het leven. De 31-jarige verdachte werd dinsdag aangehouden bij een toko in Bonam. In zijn woning in Noord-Zapateer vond de politie drugs en een mobiele telefoon. Hij zit vast voor verder onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. Onbekende drones zijn afgelopen weekend en dinsdagavond gezien boven de Eemshaven in Groningen. De beveiliging van bedrijven sloeg alarm en meldde de zaak bij de politie. Voor vluchten boven het havengebied is een vergunning nodig. Een melding ging over een drone waar kleinere drones uit zouden zijn gekomen. De politie onderzoekt de zaak. In Peshawar, Pakistan, zijn 35 mensen omgekomen door het instorten van een schooldak. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers zijn kinderen tussen 7 en 12 jaar. Een docente kwam ook om. Sommige kinderen zijn er kritiek aan toe. De oorzaak is onbekend. De politie heeft de eigenaar opgepakt. Het Europees Parlement waarschuwt de EU-landen om zijn rol bij de onderhandelingen over de meerjarenbegroting niet te onderschatten. De EU-leiders praten daar donderdag over. Het parlement moet de begroting goedkeuren en kan die ook wegstemmen. Europarlementariërs zijn kritisch op bezuinigingen op landbouw en armere regio's. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Ouder worden we allemaal. En soms is goede verzorging en verpleging aan huis dan nodig. Buurtzorg Caribbean biedt persoonlijke verzorging en verpleging thuis, waarbij de cliënt en familie centraal staan. Bel 51 00602 of kijk op buurtzorgcaribbean.com. Buurtzorg Caribbean, zodat er ruimte blijft voor de mooie dingen in het leven.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Joris Leer.
2: Ja, zeg, buenos dias, goedemorgen. Shakira is hier.

geintje en cheered. Total Touch, die toch echt het succes aan TMF vooral hadden te danken. In de 90s in Nederland. Als je niet op TMF werd uitgezonden, dan had je het niet goed voor elkaar als artiest. Zij waren daar geregeld op de buis te zien. En dan hoorde je net op Paradise 103.1 FM deze donderdagochtend. Alles kids so far. De ochtendspits overleefd. De eerste ontmoeting met je collega's vlekkeloos verloop. Probeer je ochtend even wat lekkerder te laten lopen nu.

Buenos dias, goedemorgen. Op 103.1 FM hoorde je Years and Years. En wil je nou meer van die fijne dansbare deuntjes horen? Nou, dan zit je de morgenavond weer aan, hè, de radio. Tussen 6 en 7 elke vrijdagavond. DJ Boogieman, de living legend. Bekend van Mambo Beach, heeft hij jarenlang gedraaid. Carnaval is hij altijd te vinden. En veel meer andere vooraanstaande feesten en partijen vind je de living legend DJ Boogieman. En ook op vrijdagavond op Paradise 103.1 FM met de Boogie Nights. Ga dat maar beluisteren morgen vanaf 6 uur. 103.1 en Crowded House nu. Four Seasons in One Day.

0: nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Quatre-vingt.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant Quatre-vingt, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre-vingt. Vier wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer?
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatre-vingt.
1: Exactement.
3: Coco Speech. De

Dit is Jasper Marquies met de hoofdpunten uit het nieuws. 11 patiënten met de oogziekte glaucoom hebben succesvol een nieuwe operatie ondergaan. Het is de eerste keer dat deze behandeling in het Caribisch gebied is toegepast. Een implantaat voert overtollig vocht uit het oog af. Bij alle 11 patiënten is de oogdruk goed verlaagd. Dat helpt verdere schade aan de oogzenuw en blijvend verlies van zicht te voorkomen. Caribische Statistiekendag benadrukt vandaag het belang van betrouwbare cijfers. Statistiekbureaus in de regio gaan nauwer samenwerken. Dan nog internationale headlines. Het Zweedse parlement heeft de benoeming van sociaaldemocraat Magdalena Andersson tot premier afgewezen. Haar linkse blok won vorige maand met 176 zetels, maar heeft nog geen coalitie gevormd. Alleen de sociaaldemocraten stemden voor. Parlementsvoorzitter Andreas Norlén overlegt opnieuw met de partijleiders. Bij overstromingen in Istanbul zijn 3 mensen omgekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar 4 vermisten. Meer dan 2700 inwoners zijn geëvacueerd en de autoriteiten kregen bijna 10.000 hulpoproepen. Minister van Binnenlandse Zaken Mustafa Çiftçi roept inwoners op binnen te blijven. Volgens hem regent het nog zeker 2 dagen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.

0: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: 3.1 FM, het is Paradise. En David Guetta met Sia hoorde je daar.
1: Paradise FM. Ja,
0: op je donderdagochtend en gisteravond is hij weer teruggekomen. Dus volgende week weer tijd voor een nieuwe alfabetshow. Mijn dat bandshanden, hallo.
2: Hey Joris, ja, sorry voor de mensen die gisteravond voor de radio gekluisterd zaten. Want normaal is het natuurlijk elke woensdagavond feestje op deze zender. Ja. Maar ja, helaas, ik kwam net aan met het vliegtuig.
0: Ja.
2: En ja, dan kan je niet racen meer naar de studio, dan ben je te laat. Ik moet ook voorbereiden. Zo'n programma.
0: Het lijkt er op Haanto wel een soort van, hoe zeg je dat, apocalypse of zo de laatste tijd. Hè?
2: Ja, vind je?
0: Nou, vrienden van mij waren gisteren ook op de KLM-vlucht hier naartoe gekomen. Hij landde om 16:45.
2: Ja.
0: 7 uur stonden ze buiten.
2: Ja, oh, oké. Okay. Nou, daar had ik een beetje meer geluk, denk ik.
0: 2 uur lang van rij naar rij in de terminal. Dat is toch knettig.
2: Ja, als je pech hebt. Er kwam ook een Avianca. En dan, als je dan een gezin hebt, kan je niet door die automatische poortjes. Hè?
0: Nee.
2: Je moet echt pech hebben dat je en met kinderen bent en dus 3 vliegtuigen tegelijk komen. En ja, dat heb je soms. Ja, vervelend. Zeker als je toerist bent. Je denkt van, nee, welkom.
0: Ja, het is toch niet echt welkom, welkom. Een paar weken geleden kwam ik zelf aan. En toen stonden ze, waren we natuurlijk snel door die residence-laan heen. Maar dan vervolgens stonden we helemaal tot aan de laatste bagageband in de rij voor de kofferscan. Want iedereen moest zijn koffer er doorheen. Ook weer een uur in de rij daar.
2: Dat is heel irritant. Zeker als je, ik heb een keer vertraging gehad. En dan was het druk voor de immigratie. En dan heb je nog die kofferscan.
0: Ja.
2: En het opvallende, er staat een dame daar. Die staat een beetje te sorteren.
0: Ja.
2: En sommige mensen, als het heel druk is, want een heel lange rij, laat ze sommige mensen voor.
0: Ja,
2: en denk ik, op basis van wat?
0: Nou,
2: laat je mij nou niet voor?
0: Op basis van dat je een kind bij je hebt. Wij zijn dat toen dus uitgepikt.
2: Oh ja.
0: En dat
2: te schreeuwen.
0: Dat niet, nee. Maar dat
2: helpt hoor, je moet gewoon zeggen schreeuwen, dan mag je door.
0: Ik kan het je wel aanraden om met een kind te reizen.
2: Ja.
0: Zeker als je, want laten we er geen doekjes omheen winden. Iedereen die hier woont, die gaat dan als je naar Nederland gaat of naar Europa.
2: Ja.
0: Dan kom je natuurlijk niet met alleen maar je eigen kleren in je koffer terug.
2: Nee. Nee, dat klopt.
0: Nou, ja, iedereen werd dus door die scanner heen geslingerd en moest eventjes de invoerrechten aftikken.
2: Jongen.
0: Maar wij mochten daar gelukkig langsheen lopen.
2: Ja.
0: We werden eruit getrokken.
2: Omdat dankzij je dochter.
0: Dankzij onze dochter.
2: Ja.
0: Die heeft ons zoveel geld bespaard.
2: Nou, zeker weten. Je hebt alles lekker binnengesmokkeld nu.
0: Meneer, wat doen die Sonos-boxen in uw koffer? Is dat voor op vakantie?
2: Ja. En waarom 6 stuks?
0: Ja.
2: Ja.
0: Wat moet u met een barbecue-aanstekermachine? Ja, nee.
2: Robotgrasmaaier. Ja.
0: Ja.
2: Bonnetje zat er nog bij.
0: Ja, ik kan het iedereen aanraden. Reizen met een kind.
2: Ja, dat helpt.
0: Ja.
2: Maar gewoon door.
0: Hey, maar fijn dat je er weer bent.
2: Ja hoor, ik ben er weer. Ik ga het voorbereiden. Volgende week woensdagavond weer een vertrouwde alfabetshow.
0: Fijn, eindelijk. Het is een beetje saai op de woensdagavond.
2: Ja, hè?
0: Moest weer praten met mijn vrouw.
2: Oh, ja. Nou ja, zie je er ook weer eens.
0: Nou, kijken, dat vind ik op zich oké, maar
2: ja,
0: gaat de mond open.
2: Oh!

het boterhammetje gaat. Of wordt het iets meer dan een boterhammetje? Een lekkere lunch bij de Surinamer is ook zeker aan te raden.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

12 uur. Ik ben Jasper Markies en dit is het nieuws. 11 patiënten met de oogziekte glaucoom hebben succesvol een nieuwe operatie ondergaan. Het is de eerste keer dat deze behandeling in het Caribisch gebied is toegepast. Een implantaat voert overtollig vocht uit het oog af. Bij alle 11 patiënten is de oogdruk goed verlaagd. Dat helpt verdere schade aan de oogzenuw en blijvend verlies van zicht te voorkomen. Vandaag wordt in het hele Caribisch gebied Caribbean Statistics Day gevierd. De dag benadrukt het belang van betrouwbare cijfers voor goed beleid. Het Centraal Bureau voor de Statistiek werkt daarom nauwer samen met bureaus in de regio. Door dezelfde definities en meetmethoden te gebruiken, zijn cijfers over onder meer bevolking, werk en economie beter te vergelijken. Dan nog internationaal nieuws. De executie van Nidal Malik Hassan op 3 december wordt niet live uitgezonden. Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump. De executie door een vuurpeloton gaat wel door. Hassan schoot in 2009 13 Amerikaanse militairen dood op de legerbasis Fort Hood. Er raakten 32 mensen gewond. Democraten 66 wil van minister van Binnenlandse Zaken Pieter Heerma horen hoe hij het leed door het slavernijverleden wil herstellen. Kamerlid Mpanzu Bamenga mist daadkracht en wil bij een volgend debat horen hoe het herstel vorm krijgt. Nazaten van tot slaafgemaakten kunnen kosteloos hun naam veranderen. Het Zweedse parlement heeft de benoeming van sociaaldemocraat Magdalena Andersson tot premier afgewezen. Haar linkse blok won vorige maand met 176 zetels, maar heeft nog geen coalitie gevormd. Alleen de sociaaldemocraten stemden voor. Parlementsvoorzitter Andreas Norlin overlegt opnieuw met de partijleiders. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
5: Je

0: muziekquiz.
1: Nog een beetje het zonnetje door je speakers, hè? Pintame zich vandaag in de muziekquiz een diner voor twee te verdienen bij Myra's Kitchen. Toevallig kregen wij van de week een berichtje binnen van een blije winnares. Hoi, Vanessa. Ik wilde even doorgeven dat ik afgelopen vrijdag ontzettend leuk, lekker en gezellig heb gegeten bij Myra's Kitchen. Met de dinerbon die ik ergens in juli bij jullie heb gewonnen. Via de muziekquiz. Wat een ontzettend aardige gast hier. Het eten was goed en we kregen zelfs een drankje erbij. We gaan binnenkort weer. Dat is toch leuk? Altijd leuk om te horen hoe de etentjes zijn geweest die wij hier dagelijks over de toonbank heen slingeren. Kan voor jou zijn, een diner voor twee bij Myra's Kitchen. Luister even mee.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?

vind hem vrij lastig, denk ik. Jij? Heb jij het goed weten te ontpluizen in je hoofd? Pak je telefoon, open de gratis Paradise FM-app en stuur ons dan een berichtje door rechtsbovenin op het berichtenwolkje te drukken. Dan kom je in onze chatbox uit. Dus download even de gratis Paradise FM-app op je telefoon, op je Android of Apple. En stuur een berichtje, dan belt Vanessa Werkhoven jou misschien wel eind van de dag terug. Paradise FM en Mark Amber nu.

Nou, hier word je toch echt ongelooflijk vrolijk van, hè? Was Not Was, Soul Paradise, 103.1 FM. Ozzy Osbourne heeft ooit eens meegezongen op een van de werken van Was Not Was. Zo waanzinnig breed verankerd in de muzikale wereld waren zij in de 80's. Walk the Dinosaur. Favoriete film die mijn dochter graag kijkt. Van Zeppelin. Over dinosaurussen in Julianadorp. Ik weet niet of je het kent. Lopen dan dinosaurussen, die kunnen ze daar dan terughalen. En dan komt dan een jager en die wil die dinosaurussen pikken voor een hele rijke stinker. Daar kan hij heel veel geld mee verdienen. Wel 10 miljoen, 100 miljard. En nou, dat is een spannende film, kun je wel begrijpen. Ja, de dinosaurussen van Julianadorp. Julianapark, moet ik zeggen. Koningin Julianapark, ja. Goed, anyway, we dwalen af. Zometeen nog weer fijns op Paradise van bijvoorbeeld de Sugar Babes, Soft Cell en een Nederlandstalige meebruller van Veldhuis en Kemper.

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle

0: Dit is Jasper Markies met de hoofdpunten uit het nieuws. 11 patiënten met de oogziekte glaucoom hebben succesvol een nieuwe operatie ondergaan. Het is de eerste keer dat deze behandeling in het Caribisch gebied is toegepast. Een implantaat voert overtollig vocht uit het oog af. Bij alle 11 patiënten is de oogdruk goed verlaagd. Dat helpt verdere schade aan de oogzenuw en blijvend verlies van zicht te voorkomen. Caribische Statistiekendag benadrukt vandaag het belang van betrouwbare cijfers. Statistiekbureaus in de regio gaan nauwer samenwerken. Dan nog internationale headlines. De executie van Nidal Malik Hassan op 3 december wordt niet live uitgezonden. Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump. De executie door een vuurpeloton gaat wel door. Hassan schoot in 2009 13 Amerikaanse militairen dood op de legerbasis Fort Hood. Er raakten 32 mensen gewond. Het Zweedse parlement heeft de benoeming van sociaaldemocraat Magdalena Andersson tot premier afgewezen. Haar linkse blok won vorige maand met 176 zetels, maar heeft nog geen coalitie gevormd. Alleen de sociaaldemocraten stemden voor. Parlementsvoorzitter Andreas Norlén overlegt opnieuw met de partijleiders. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Friday is Fish Friday. Met Fans, de Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have

Tainted Love op 103.1 FM. Het is Paradise op deze vrolijke donderdagochtend. Ja. Heerlijk zeg, gisteren bezoek aangekomen met de grote blauwe vogel uit Nederland. Vrienden uit Nederland met een nieuwe baby erbij. Dat is hartstikke leuk. Dus die zijn ze op wereldtournee aan het meenemen. Voor het eerst in zijn leventje in een vliegtuig gestapt. Ja, dat is toch leuk, ja. Heerlijk, ja, lekker vooruitzicht naar een leuk weekend. Hey, meebrullen, geblazen, daar houden we van, he, bij Paradise. Lekker meezingen met de grootste hits ooit gemaakt. Nu op zijn Nederlands met Veldhuis en Kemper. MUZIEK

0: jij echt een klein beetje goed in de dansen, Pepijn Bierenbroodspot?
1: Totaal niet. Nee. Ik heb echt nul danstalent. En wat komt, ik heb het daar ooit met Vanessa over gehad.
0: Ja.
1: Ik hoor het ritme niet, maar de melodie. Dus ik dans op de melodie en dat ziet er een beetje gek uit.
0: Dat ziet er gewoon niet uit.
1: Ja.
0: Laten we er geen doekjes om binden. Nee. Ik ben persoonlijk uitermate goed in de dansen.
1: Wel
0: goed onderlegd.
1: Je bent echt de allerslechtste danser die ik ooit gezien.
0: Nee hoor, mijn specialiteit is de horizontale dans.
2: Paradise.
1: Ja, die grap wou ik dus niet maken. Ik dacht, laat ik die grap nou niet maken om, wat is het, om 11:50.
0: Goed, hey, zometeen de Broodje Broodspot show.
1: Yes.
0: Wat zit erin vandaag?
1: Nou, Richard Carpenter zit in de spotlights. Die is 80 jaar geworden. Hè? Natuurlijk het mannelijke duo van de Carpenters. Zijn zus overleed vele jaren geleden al. Chris de Burg, Woman in Red, die is jarig. En nog vele anderen.
0: Ja, nou wat leuk zeg.
1: Ja, toch?
0: Hey, heb jij een noodpakket in huis?
1: Daar had ik het gisteren toevallig met Vanessa over. Ik heb voldoende water, maar dat komt omdat mijn kinderen dol zijn op bubbelwater.
0: Ja, je hebt een zwembad in je achtertuin liggen.
1: Ja, maar dat water, ik weet niet of je dat nou moet drinken direct. Maar zou ik je niet direct aanraden.
0: Ik kan even koken. Even koken dan.
1: Ja. Maar ik heb ruim voldoende water in huis voor een flink aantal dagen. En ook nog wel eten. Dus ja, ik heb een soort van noodpakket. Jij?
0: Nee.
1: Nee, jij gelooft er ook niet in.
0: Nou, jawel, maar ik ben gewoon...
1: Ik vergeet het.
0: Ja. Ik heb wel eens blikvoer in huis en zo. Knakworsten. Maar de pest is, dat vreten we op en dat vullen we niet bij.
1: Nee. Ja. Nee, ik heb wel een redelijk voorraadje voor een paar dagen. Daarna is het wel weer de bedoeling dat alles gaat werken.
0: Ja, ja, dat is wel handig, ja. En ik vind ook blikken knakworst uitermate aan de prijs op ons eiland, helaas. 16 gulden voor een blik knakworst. Ben je helemaal goed bij...
1: Dat is bij de supermarkt waar ik dat koop, heb je er voor 6 gulden heen.
0: Oh, nou, dat vind ik ook aan de prijs, trouwens.
1: Maar dat is wat minder erg dan wat jij net zegt.
0: Ja, dat scheelt wel een hoop, ja. Maar ja, en voor bruine bonen. Kidneybonen, zwarte bonen, witte bonen.
1: Ja.
0: Het zijn heel goed om voor...
1: Soep in zak.
0: Soep in zak.
1: Nou was ik laatst weer bij een supermarkt. Die had opeens soep in zak voor 20 gulden. Dat gaat me ook te ver.
0: Wat?
1: Ja.
0: Mijn god.
1: En dat was nou niet dat je dan dacht een kantarelle truffelsoepje of zo. Maar gewoon een of andere Hongaarse goulashsoep.
0: Ik heb het idee dat echt, en dat zie je bij elke supermarkt op het eiland... dat de mensen die als werk hebben die prijskaartjes maken... dat die gewoon, zeg maar, met een ogen dicht... maar wat op dat toetsenbord aan het rammen zijn.
1: Maar ze hadden bij die supermarkt wel weer koffie die goedkoper was dan andere.
0: Nou, maar dat bedoel ik.
1: Je moet naar 10 supermarkten.
0: Maar het slaat werkelijk waar nergens op.
1: Nee.
0: Of dat, zeg maar, pure chocoladepasta is dan 38 gulden... en de melkchocoladepasta is dan 12.
1: Ik ga het je nog sterker vertellen. Wat mij vaak opvalt is dat grotere verpakkingen... duurder zijn dan de kleinere verpakking.
0: Ja.
1: Terwijl, daar zit dan, dat zou dan minder moeten kosten... maar dan reken ik het om. Ik denk, nee, die kleinere verpakking is dus per kilo goedkoper.
0: Ja.
1: En dat is echt raar.
0: Maar ik durf te wedden, elke supermarkt op het eiland... die heeft gewoon iemand die zit op die prijsjeskaartenafdeling...
1: Die is dronken
0: of die doet zijn werk.
1: Die gooit met dartpijltjes naar cijfers en denkt dan, dat is hem. Wat doen we?
0: Zit gewoon achter de computer met zo'n slaapmaskertje op.
1: Nee, maar serieus, pindakaas vind ik dan heel raar. Een grote pot pindakaas, die was dan veel duurder per 100 gram dan die kleinere pot.
0: Ja.
1: Meestal is de grote verpakking voordeliger.
0: Ik merk dat wij hier...
1: En eten nogal wat pindakaas.
0: Ik merk dat wij hier uren over door kunnen zagen. Dat gaan we zeker niet doen. Zometeen een broodje broodspot.

0: Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yountville Beach.
1: Every successful paint project starts somewhere, and getting it right starts at Koi Model. From big paint jobs to touch-ups to crafty DIYs, Koiman has all the paint, supplies, and expert advice you need to start taping, start painting, and start loving what you've created. Your next paint project starts at Koiman. Koiman, everything you need to succeed.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.

0: Jasper Markies met het nieuws. 11 patiënten met de oogziekte glaucoom hebben succesvol een nieuwe operatie ondergaan. Het is de eerste keer dat deze behandeling in het Caribisch gebied is toegepast. Een implantaat voert overtollig vocht uit het oog af. Bij alle 11 patiënten is de oogdruk goed verlaagd. Dat helpt verdere schade aan de oogzenuw en blijvend verlies van zicht te voorkomen. Vandaag wordt in het hele Caribisch gebied Caribbean Statistics Day gevierd. De dag benadrukt het belang van betrouwbare cijfers voor goed beleid. Het Centraal Bureau voor de Statistiek werkt daarom nauwer samen met bureaus in de regio. Door dezelfde definities en meetmethoden te gebruiken, zijn cijfers over onder meer bevolking, werk en economie beter te vergelijken. Dan internationaal nieuws. Democraten 66 wil van minister van Binnenlandse Zaken Pieter Heerma weten hoe hij het leed door het slavernijverleden wil herstellen. Kamerlid Mpanzu Bamenga mist daadkracht bij de minister. Heerma zegt voor de zomer van volgend jaar terug te komen op zijn plannen voor herstel. Ja, 21 is na een gesprek over asiel niet dichter bij het kabinet gekomen. Partijleider Joost Eertmans steunt het belastingplan alleen als hij zwart op wit krijgt dat gemeenten niet worden gedwongen tot asielopvang. Asielminister Bart van den Brink verwacht geen dwang nodig te hebben, maar sluit die niet uit. De executie van Nidal Malik Hassan op 3 december wordt niet live uitgezonden. Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump. De executie door een vuurpeloton gaat wel door. Hassan schoot in 2009 13 Amerikaanse militairen dood op de legerbasis Fort Hood. Er raakten 32 mensen gewond. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner. Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle woord.
1: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: En die zegt een oprecht goede donderdagmiddag.

0: Roospot.
1: En die zegt een oprecht goeie donderdagmiddag. 9,5 minuut over 12. Straks neem ik het nieuws door, zo rond 20 minuten voor 1. Het lokale nieuws. En dat doe ik vandaag met Joris. Om 20 over 12, over pak een beetje, ruim 10 minuten. De quote van de dag die gaat over een aantal redelijk makkelijke gewoontes die je kan aanleren om gezond te blijven. Huisarts en sportarts Gianni Valens vertelt er meer over. In het tweede uur natuurlijk nog de spotlights. Wie zijn er vandaag jarig? Richard Carpenter van The Carpenters. Chris de Burg, je weet wel, van Lady in Red. Sandra Kim, Eurovisie Songfestival van J'aime la vie. Misschien ken je die ook nog. En wie is er nog meerjarig? Gino Wine, je weet wel, van Pony. Die hoor je allemaal straks na ene. Voor ene spelen we ook nog de enige echte muziekquiz. Het gaat vandaag om een heerlijk diner voor twee bij Mayana's Kitchen. Maar nu eerst.
0: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
1: Maar dan helaas zonder Mark Kampers. Want onze razende reporter is ergens in het land, in Nederland, aan het werk. En kon helaas vandaag niet gebeld worden. Morgen is hij er weer, dus ik neem even het nieuws uit Nederland met je door. 4 dagen nadat Albert Heijn te maken kreeg met een hekaanval worden de winkels weer als vanouds bevoorraad. De beschikbaarheid van producten kan per winkel verschillen. Maar in de loop van deze donderdag moeten er steeds minder lege schappen te zien zijn. Overigens is de situatie nog niet normaal. Albert Heijn bezorgt geen online bestellingen in Nederland. De site is niet online. De spaarprogramma's en de persoonlijke bonusaanbiedingen die lopen ook nog niet. En over die bonusaanbiedingen maakten heel veel mensen zich druk en over hun spaarpunten. Bijna 1/3 van het aangevraagde vermogen op de wachtlijst voor stroomaansluitingen komt van datacenters. Dat laten netbeheerders aan Nieuwsuur weten. Dat komt neer op 15 gigawatt. Dat is het totale aansluitvermogen van ongeveer alle Nederlandse huishoudens op dit moment. Netbeheerder Nederland vraagt het kabinet daarom met klem om harde keuzes te maken over waar en voor hoeveel datacenters in Nederland nog plaats is. Maar ja, die datacenters gebruiken steeds meer stroom, maar dat komt ook door ons, want wij gebruiken natuurlijk vrolijk de AI. In de Amsterdamse wijk Floradorp was het gisteravond onrustig. De mobiele eenheid werd ingezet nadat bewoners brand hadden gesticht en zich tegen hulpverleners hadden gekeerd. 3 mensen zijn aangehouden voor vernieling, waaronder 2 minderjarigen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van de Amsterdamse burgemeester Halsema over het afwijzen van een alternatief plan voor een vreugdevuur. En tot slot, de uitkeringsinstantie UWV in Nederland stopt na 5 jaar met de ontwikkeling en implementatie van een nieuw digitaal systeem. Dat systeem moest werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar verbinden. Maar volgens het UWV voldoet het systeem niet aan de verwachtingen. Het heeft zo'n 55 miljoen euro gekost.

0: Stan Lee met Two Times.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: Gezond leven hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Volgens huisarts en sportarts Gianni Falens maken een paar eenvoudige gewoontes al een wereld van verschil. En het mooie is, je hoeft er niet uren voor in de sportschool te staan. Neem bijvoorbeeld iets simpels als daglicht. Falens gaat iedere ochtend direct na het opstaan 10 minuten naar buiten. Een kop koffie op het terras is al voldoende, zolang je maar echt buiten bent. Dat ochtendlicht dat helpt je biologische klok op gang en zorgt ervoor dat je lichaam beter weet wanneer het tijd is om echt wakker te worden en wanneer je 's avonds moet gaan slapen. Volgens Falens val je door die gewoonte 's ochtends 10 minuten even in de zon gaan zitten, even buiten, daardoor makkelijker in slaap en slaap je dieper. Zelfs als sportarts heeft hij niet altijd tijd om uitgebreid te trainen. Daarom doet hij aan wat hij snacksercise noemt. Kleine beetjes beweging verspreid over de dag. 10 squats tussen 2 afspraken, 5 push-ups tijdens het wachten of een wandelingetje van 10 minuten. Vooral voor mensen met diabetes kan die regelmatige beweging helpen om de bloedsuikerspiegel stabieler te houden. Sommige patiënten sturen hem filmpjes van hun squats achter hun bureau. Ga ik zo meteen ook even proberen, denk ik. Ook voldoende slaap is natuurlijk belangrijk. Falens is zelf een uitgesproken avondmens. Ik trouwens ook. Om 7 uur opstaan vindt hij onnatuurlijk. Terecht. Dus beginnen zijn eerste consultaties pas om 10 uur. Zijn advies: ontdek wanneer jij het beste functioneert en probeer daar rekening mee te houden. Helaas houden de scholen hier daar geen rekening mee. Moet ze dit avondmens om 6 uur 's ochtends op om de kinderen naar school te brengen. Maar goed, wie aan krachttraining doet, moet vooral niet te hard van stapel lopen, zegt Falens. Volgens hem is krachttraining bijzonder efficiënt, maar moet je de belasting geleidelijk verhogen. Hij geeft als mooi voorbeeld de oude Griekse legende over Milo. Die jongen droeg iedere dag een kalfje naar de markt. Het kalfje werd steeds zwaarder en Milo steeds sterker. Exact zo moet je ook trainen, stap voor stap. En dat is de quote van de dag. En zegt hij, vergeet de rust niet. Je spieren hebben tijd nodig om te herstellen. Beginnende sporters hebben vaak 24 tot 48 uur rust nodig na een stevige inspanning. Voor de beginnende hardlopers heeft Falens nog een waarschuwing. Begin niet meteen met 3 looptrainingen per week. Zijn advies is 6 weken, 1 keer per week lopen. Dus 6 weken lang, 1 keer per week lopen. Daarna 6 weken, 2 keer. En dan pas, dus na 12 weken, 3 keer. Combineer dat met krachttraining voor je benen en de rompspieren. De boodschap van deze sportarts: je hoeft niet meteen je hele leven om te gooien. Een beetje ochtendzon, regelmatig bewegen en verstandig trainen. Juist die kleine stappen maken op de lange termijn het verschil. Nou, ik ga ook even bewegen en dat doe ik op Junior Senior. Move your feet.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
3: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
4: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
5: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is op

0: hoogte. Nu het nieuws van 12:30. Dit is Jasper Marquies met de hoofdpunten uit het nieuws. 9 zorginstellingen op Curaçao eisen snel hogere lonen om het vertrek van personeel te stoppen. Volgens de instellingen vertrekken verpleegkundigen en verzorgers naar beter betaalde banen. Achterblijvers raken overbelast. De instellingen willen een eenmalige bonus en een loonsverhoging van 8% zolang een nieuw salarisonderzoek loopt. Ze eisen dat de overheid direct ingrijpt. 11 patiënten met de oogziekte glaucoom hebben succesvol een nieuwe operatie ondergaan. Het is de eerste keer dat deze behandeling in het Caribisch gebied is toegepast. Een implantaat voert overtollig vocht uit het oog af. Bij alle 11 patiënten is de oogdruk goed verlaagd. Dat helpt verdere schade aan de oogzenuw en blijvend verlies van zicht te voorkomen. Dan nog internationale headlines. De executie van Nidal Malik Hassan op 3 december wordt niet live uitgezonden. Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump. De executie door een vuurpeloton gaat volgens hem wel door. Hassan schoot in 2009 13 militairen dood op de Texaanse legerbasis Fort Hood. De nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis, Katie Zakaria, is volgens The Wall Street Journal nooit geslaagd voor het Amerikaanse advocatenexamen. President Trump noemde haar bij haar aankondiging een advocaat. Zakaria zegt dat ze internationaal transactierecht beoefende met alle benodigde kwalificaties. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
6: Dit is Paradise FM.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
8: Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst Melissa Etheridge.

0: Oprecht, goeie donderdagmiddag, 19 minuten voor 1. Straks spelen we de enige echte muziekquiz. Gaat om een heerlijk diner voor 2. Of trouwens, een lunch of ontbijt. Want dat kan daar ook meer dan uitstekend, begrijp ik uit de recensies op de TripAdvisor. Bij Mayra's Kitchen, die kan je dus straks winnen in de muziekquiz. In het tweede uur natuurlijk het Feel Good nieuws. Ontroerend verhaal over 2 geadopteerde zusjes. En de verjaardagen Richard Carpenter, de Carpenters, die is jarig. Chris de Burg van The Lady in Red. En Genuine, je weet wel van Pony. Die zijn allemaal jarig, daarvan hoor je muziek straks in het tweede uur. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, Vanessa die geniet van een dagje vrij. Dus aangeschoven is Joris Reer.
2: Ja, hallo. Een beetje gehumeurd, maar... Dat kan de pret niet drukken.
0: Ben je niet goed gehumeurd?
2: Nee, ik krijg net door dat dit een hele dure donderdag wordt.
0: En waarom ga je naar de verkeerde supermarkt?
2: Nee. Iets met een airco-unit die het niet meer doet.
0: Oh.
2: Die is volledig doorgeroest, krijg ik nu door.
0: Hoe oud is die airco?
2: 1,5 jaar.
0: I beg your pardon?
2: Ja.
0: 1,5 jaar oud en nu al die buitenunit is helemaal doorgeroest.
2: Helemaal doorgeroest.
0: Dat is niet goed.
2: Nee, dus...
0: En volgens mij zou je dan nog een soort van garantie moeten hebben.
2: Ik heb geen idee. Weet ik niet. Ik heb toen in één keer gekocht, een Italiaans merk.
0: Ah.
2: Ik dacht, dat moet vast wel goed zijn.
0: Italiaanse auto's stonden vroeger, de Alfa's bijvoorbeeld, bekend dat ze ongeveer gingen roesten terwijl je daarnaar keek. Ja. Terwijl je de garage uitreed, begon de roest. Dus misschien is dat voor Airco's zo.
2: Ik heb geen idee, maar dit is niet best. Ik denk dat dat wel de laatste keer is dat we dat merk hebben aangeschaft. Ja.
0: Daar kan ik me iets bij voorstellen.
2: Ja, we zitten dicht bij de oceaan, hè? Dus wellicht komt het daardoor, gaat het extra snel daar door de... zeewind.
0: Hey, krijg jij kinderbijslag?
2: Volgens mijn papiertjes wel, maar ik zie het nooit bijgeschreven komen. Dus volgens mij wordt dat ergens afgetrokken van belastingdingetjes. Nee, hoe dat werkt.
0: Het opmerkelijke is dus, Nederland betaalt diverse soorten uitkeringen aan mensen die op Curaçao wonen, waaronder kinderbijslag. Ik begrijp niet hoe je hier kinderbijslag uit Nederland kan krijgen, maar er zijn 421 mensen die dat kregen. Dat waren er 242 in 2018. Vorig jaar waren er 421 mensen die kinderbijslag hier ontvingen. Fascinerend.
2: Ja.
0: Mocht je weten hoe dat zit, app het ons even. Het aantal mensen op Curaçao dat een Nederlandse AOW-uitkering ontvangt, dat is gestegen van ongeveer 2800 naar bijna 6400 in 15 jaar. Dus een flinke stijging. 37,6 miljoen euro gaat aan AOW-uitkeringen richting het eiland. Ja, ik snap dat wel. Als je met pensioen bent, kan je natuurlijk lekker hier gaan zitten. Daar heb je volledig gelijk in.
2: Ja, nou waarom ook niet, toch? Vandaag is een bijzondere dag, hè? Heb je het al gevierd?
0: De dag van de statistiek.
2: Ja, de Caribbean Statistics
0: Day. Ik heb tijdens mijn studie de cursus hoe te liegen met statistiek gevolgd. Nou ja, meer hoe kan je dat onderuit halen? Wat klopt er vaak niet? Want mensen goochelen vaak met allerlei statistiekjes.
2: Ja.
0: Maar dat kan je heel vaak makkelijk onderuit halen.
2: Nou ja, statistieken zijn sowieso gebaseerd op steekproeven, hè?
0: Ja.
2: Dus de kans dat het klopt is natuurlijk... niet helemaal aanwezig.
0: Nou ja, dat is wetenschappelijk wel onderbouwd. En vaak als je boven de 1000 mensen ondervraagt in Nederland, heb je een goede representatieve steekproef. Maar...
2: Ja. Het is Harmonizing Data, Strengthen Resilience. Dat is het thema van dit jaar. Dus het statistiekbureau CBS is blij en die wil graag gaan samenwerken met de andere Caribische landen hier in de regio om zo meer inzicht te krijgen in onze bevolkingsgroei, wat ons bezighoudt, et cetera, et cetera.
0: Een Braziliaanse spoedarts die betrokken was bij de reanimatie van een Amerikaanse toerist op Playa Piscadó pleit voor betere medische voorziening en training op de stranden van Curaçao. Dat zegt deze arts, die is gespecialiseerd trouwens in spoedeisende geneeskunde tegen nu.cw. Hij was op 6 oktober, Lucas Freitas, was op 6 oktober aanwezig toen die toerist in nood raakte. Samen met andere artsen die als toerist op het eiland verbleven, voerde hij de reanimatie uit. Ook nadat de ambulance arriveerde, bleef hij helpen en voerde hij ter plaatse een intubatie uit. Dat is nogal onprettig ingrepen, maar dat was blijkbaar nodig. Volgens de arts kan de hulpverlening worden verbeterd met direct beschikbare reanimatieapparatuur en getraind strontpersoneel dat snel kan handelen bij een hartstilstand of verdrinking. Dat lijkt me een meer dan uitstekend plan.
2: Ja, nou, heel goed. Absoluut. Verder, wat is er nog in het nieuws? Het is een beetje
0: derde verdachte aangehouden voor de dodelijke schietpartij bij Waaijgat. De politie heeft een derde verdachte opgepakt voor die dodelijke schietpartij. De 33-jarige Cendrik Rosa kwam om het leven. Het gaat om een 31-jarige man, de man die nu is aangehouden. Die werd bij een toko in Bonham aangehouden. Bij een doorzoeking van zijn woning heeft de politie drugs en een mobiele telefoon in beslag genomen.
2: Nou, heel goed. En verder is het allemaal veel kommer en kwel vandaag, als je het mij vraagt.
0: Nou, er is ook wel positief nieuws. In het CMC-ziekenhuis hebben 11 glaucoompatiënten succesvol een nieuwe operatie ondergaan. Met een speciaal implantaat is die oogdruk bij alle patiënten goed verlaagd, wat blijvende blindheid helpt te voorkomen. Bij patiënten met gevorderd glaucoom, het is een ouderdomsziekte, is de vloeistofdruk in het oog te hoog, wat de oogzenuw onherstelbaar kan beschadigen en tot blindheid kan leiden. Met dat implantaat wordt dat vocht afgevoerd, de druk zakt en mensen kunnen weer normaal zien.
2: Ja.
0: Nou, dat is voor het eerst dat het nu gebeurd is. Het is uitgevoerd door de oogarts in het CMC, meneer Siban, en een specialist uit Nederland.
2: Nou, dit is toch wel echt legendarisch breaky nieuws, toch?
0: Ja, het is in ieder geval heel positief nieuws. Ja. Het CMC roept trouwens iedereen van 35 jaar of ouder, dus jou ook, met glaucoom in de familie, ik weet niet of je dat hebt, dan ook op om je ogen regelmatig te laten controleren bij de oogarts. Kom jij wel eens bij een oogarts?
2: Nee.
0: Ja, ik dus ook niet.
2: Nee.
0: We hebben een enorme wachtlijst hier en ik moet dat een keer doen, maar ik vergeet dat.
2: Maar waarom zou ik bij een oogarts moeten komen?
0: Nou ja, je moet af en toe je ogen even laten controleren.
2: Als je toch geen klachten hebt, dan hoef je toch niet naar de oogarts?
0: Maar dat is dus het verraderlijke met dat glaucoom.
2: Okay.
0: Dat ontwikkelt zich zonder klachten. En dan is het te laat.
2: Nou, nu dus niet meer, want ze kunnen er wat aan doen.
0: Ja. Joris, ik zou zeggen, ga vandaag nog even naar de oogarts of bellen. In ieder geval vraag je huisarts om advies. Morgen neem ik het lokale nieuws door met Nelly Rosa. Ik wens jou nog een hele fijne middag.
2: Dankjewel.

0: The Fiction Factory. Met Feels Like Heaven. Dat is het restaurant waar je vandaag kan gaan eten ook.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Je kan namelijk een heerlijk diner voor twee binnen bij Mayra's Kitchen daar in Oud-Robanda. Maar daar kan je ook, als ik de recensies mag geloven, kan je ook heerlijk lunchen en uitstekend ontbijten. Dat doen heel veel mensen die daar in de buurt verblijven. Je hoeft mij niet te geloven, maar wel misschien de TripAdvisor. Even kijken, wat zegt Caroline H. uit Apeldoorn in Nederland natuurlijk, hè? Die zegt, we hebben weer genoten bij Mayra's Kitchen. Het ziet er gezellig uit met alle muurschilderingen. En het eten is heerlijk. Ook word je erg leuk bediend door de dochter en de vader. Marco uit Beverwijk zegt, super lekker gegeten en vriendelijke service. Een aanrader. Nou, wat wil je nog meer? De enige echte muziekquiz, daar is hij.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?

Ja, jij hoeft niks te sparen. Mijn aanwijzing, hè? Jij hoeft niks te sparen als je hier wil gaan eten. En wat heerlijk eten in je gouden keeltje laat verdwijnen. Jij hoeft niks te sparen als je hier heerlijk eten in je gouden keeltje laat verdwijnen. 675-1031, 675-1031. Of natuurlijk nog veel sneller via de Paradise FM-app.

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Huh? Nu al?
3: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. De politie vraagt vooral de Latino-gemeenschap om informatie over de dood van de 60-jarige Ricardo Garces Julio. Hij werd op 25 september doodgevonden in het water bij Playa Santa Cruz. Zijn auto stond een stukje verderop. Duikers van Defensie en de kustwacht zochten gisteren naar bewijsmateriaal. Wie meer weet, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. 9 zorginstellingen op Curaçao eisen snel hogere lonen om het vertrek van personeel te stoppen. Volgens de instellingen vertrekken verpleegkundigen en verzorgers naar beter betaalde banen. Achterblijvers

0: raken overbelast. De instellingen willen een eenmalige bonus en een loonsverhoging van 8% zolang een nieuw salarisonderzoek loopt. Ze eisen dat de overheid direct ingrijpt. Dan internationaal nieuws. De Houthis hebben met een raket het presidentiële Al-Mashiq-paleis in Aden aangevallen. Daar zetelt de internationaal erkende regering van Jemen. Volgens persbureau Agence France-Presse zouden zeker 4 doden zijn gevallen. Volgens de regering hebben alle ministers en de jemenitische premier de aanval overleefd. Het medicijn Rasonk krijgt een positief Europees toelatingsadvies. Het kan het leven van mensen met uitgezaaide alvleesklierkanker verlengen. In een proef leefden patiënten gemiddeld nog meer dan een jaar, tegenover bijna 7 maanden met chemo. De Europese Commissie beslist over toelating. De executie van Nidal Malik Hassan op 3 december wordt niet live uitgezonden. Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump. De executie door een vuurpeloton gaat volgens hem wel door. Hassan schoot in 2009 13 militairen dood op de Texaanse legerbasis Fort Hood. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
2: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
3: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
4: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Sandra Kim met J'aime la vie.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zeggen oprecht: goeie donderdagmiddag. Bijna 8 minuten over 1. Soms schrijft het leven een verhaal dat je niet zelf had kunnen bedenken. Samantha Ransfeld en Kian Dian kwamen elkaar tegen tijdens een softballtoernooi in Montana en ze bleken biologische zussen te zijn. Dat straks in het feelgood nieuws, maar nu eerst.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, Sandra Kim dus, die is 54 geworden. Ze is trouwens geboren als Sandra Caldaro. In 1972. Ze werd op haar 13e in één klap beroemd met J'aime la vie. Ze won met dat vrolijke nummer in 1986 het Eurovisie Songfestival. Daarmee bezorgde ze België trouwens tot op heden zijn enige overwinning op het Eurovisie Songfestival. Zij bleek 13 te zijn en de Zwitserse delegatie diende een klacht in om haar te laten disqualificeren. Maar die poging mislukte. Eurovisie had namelijk geen minimumleeftijd ingevoerd. Inmiddels hebben ze die wel. Je moet om mee te mogen zingen minimaal 16 jaar zijn. En zij sprak thuis Italiaans, hè? Sandra Caldaro. Ze sprak natuurlijk ook Nederlands, maar de Franse tekst voor dit nummer, J'aime, j'aime la vie, ik hou van het leven, dat moest ze eigenlijk grotendeels fonetisch uit haar hoofd leren. Wie zijn er nog meer jarig? Nou, Richard Carpenter is vandaag jarig, 80 geworden. Hij is pianist, componist, producer en arrangeur, het muzikale brein achter de Carpenters. Het succesvolle duo dat hij vormde met zijn jongere zus Karen. Een van hun bekendste nummers hoor je zo meteen. We've Only Just Begun. Dat begon niet als een popliedje, maar als een reclameliedje voor de Kroger National Bank in Californië. Richard Carpenter zag de commercial op tv en dacht: hé, daar kan je een heel leuk nummer van maken, van die melodie. Het resultaat werd een grote hit. En dat nummer groeide uit tot een van de populairste bruiloftsnummers van de jaren 70. De gedachte dat twee mensen samen aan een nieuw hoofdstuk beginnen bleek tijdloos.

0: Carpenters. We've only just begun. Populairste bruiloftsnummer van de jaren 70 en begin jaren 80. Het leven van die Carpenters kende trouwens ook een tragische kant.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Zijn zus Karen Carpenter overleed namelijk op 4 februari 1983... pas 32 jaar oud aan hartfalen als gevolg van complicaties van anorexia nervosa. Haar dood bracht wereldwijd meer aandacht voor eetstoornissen, waarover destijds eigenlijk ternauwernood werd gesproken. Richard Carpenter bleef actief als muzikant en producer, vandaag dus 80 jaar geworden. Chris de Burg is ook jarig, vandaag 78. Hij werd geboren in Argentinië, groeide op in Ierland en bouwde in de jaren 70 een carrière op met verhalende liedjes en sfeervolle poprock. Zijn wereldwijde doorbraak bij het grote publiek kwam in 1986 met The Lady in Red. En heel veel mensen denken dat nummer is voor de film The Woman in Red, maar die was 2 jaar eerder, die was uit 1984. Daar heeft dit nummer dus helemaal niks te maken. Het gaat wel over een man die zijn geliefde plotseling met hele andere ogen ziet. Hij realiseert zich dat hij haar schoonheid te vaak als vanzelfsprekend heeft beschouwd. De inspiratie kwam uit zijn eigen huwelijk. Na een kleine echtelijke ruzie zag hij later die avond zijn vrouw in een rode jurk verschijnen. En toen besefte hij opnieuw hoe bijzonder ze voor hem was. Liedje groeide uit tot een wereldhit, bereikte meer dan 20 landen de eerste plaats. En het was naar verluid een van de grootste lievelingshits van prinses Diana. The Lady in Red, Chris de Burg.

0: Chris de Burg. Met The Lady in Red. De gelegenheid van zijn 78ste verjaardag.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Elgin Bayer Lumpkin is vandaag ook jarig. Maar die kennen we echt toch beter als Genuine. Hij is 56 geworden. Als artiest koos hij voor die naam, he, Genuine. Afgeleid van het Engelse woord genuine. Omdat hij zichzelf als een oprechte en authentieke artiest wilde presenteren. Zijn grote doorbraak kwam in 1986 met Pony. Een nummer dat de R&B een heel nieuw geluid gaf. De productie was van Timbaland, die experimenteerde met ongewone ritmes, elektronische effecten en een stotterende bas. Verschillende platenmensen vonden dat geluid aanvankelijk een beetje te vreemd voor de radio. Het publiek in de clubs dacht daar anders over. Pony werd een enorm grote hit. De tekst gebruikt paardrijden als een speelse, maar nadrukkelijk sensuele metafoor. Is dus niet echt een onschuldig liefdesliedje.

0: Ook jarig dus vandaag Genuine. En je hoorde hem met zijn allergrootste succes, Pony.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Keisha Cole viert vandaag haar 45e verjaardag. Ze werd geboren in 1981 in Oakland, Californië. En was een van de opvallendste stemmen van de R&B in de jaren 2000. Haar muziek staat bekend om de rauwe emotie en de persoonlijke verhalen over liefde, teleurstelling en doorzetten. In 2007 bracht ze Let It Go uit samen met Missy Elliott en Little Kim. Nummer draait om het loslaten van een relatie die niet meer goed voor je is. Als iemand je niet respecteert of je niet de liefde geeft die je verdient, moet je soms de moed vinden om gewoon verder te gaan. Keisha's persoonlijke achtergrond speelt altijd een belangrijke rol in haar muziek. Ze groeide op in moeilijke omstandigheden en heeft openlijk gesproken over haar zware jeugd en de invloed daarvan op haar leven. Al op jonge leeftijd viel trouwens haar zangtalent op. Als 12-jarige wist ze MC Hammer te overtuigen van haar kwaliteiten en mocht ze bij hem de achtergrondvocalen inzingen. Later werd ze trouwens bekend van haar reality-serie Keisha Cole, The Way It Is. Maar je hoort er nu met Let It Go.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.

0: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
2: Coeurblue, let us surprise you.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
5: Dit is Lex Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. De politie vraagt vooral de Latino-gemeenschap om informatie over de dood van de 60-jarige Ricardo Garcés Julio. Hij werd op 25 september doodgevonden in het water bij Playa Santa Cruz. Zijn auto stond een stukje verderop. Duikers van Defensie en de Kustwacht zochten gisteren naar bewijsmateriaal. Wie meer weet, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. 9 zorginstellingen op Curaçao eisen snel hogere lonen om het vertrek van personeel te stoppen. Volgens de instellingen vertrekken verpleegkundigen en verzorgers naar beter betaalde banen. Achterblijvers raken overbelast. De instellingen willen een eenmalige bonus en een loonsverhoging van 8% zolang een nieuw salarisonderzoek loopt. Ze eisen dat de overheid direct ingrijpt. Dan nog internationale headlines. De Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores pleiten onschuldig aan samenspanning om Amerikaanse gevangenen te martelen. De aanklacht is toegevoegd aan de lopende strafzaak. Ze zitten vast in New York en pleiten eerder onschuldig aan drugsmokkel en verboden wapenbezit. De Houthis hebben met een raket het presidentiële Al-Mashik-paleis in Aden aangevallen. Daar zetelt de internationaal erkende regering van Jemen. Volgens persbureau Agence France-Presse zouden zeker 4 doden zijn gevallen. Volgens de regering hebben alle ministers en de jemenitische premier de aanval overleefd. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
2: Termieten, ratten, muizen, kakkerlakken of duizendpoten. Daar wil je zo snel mogelijk vanaf. En zo lang mogelijk. Seropest komt binnen één werkdag langs voor een gratis inspectie. En geeft tot wel 10 jaar garantie op treatments. Seropest. Nergens meer een mes.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
4: Met Joy Sims, come into my life.

0: Pot.
1: En die zegt een oprecht goede donderdagmiddag. 20 minuten voor twee, straks het Feel Good nieuws. Het is een verhaal uit een film. Twee meisjes spelen een softbalwedstrijd. Denken wij lijken nogal op elkaar. En blijken biologische zusjes te zijn. Daarover straks meer, maar nu eerst.
2: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Vandaag is het helaas 4 jaar geleden dat de Amerikaanse zangeres en songwriter Joyce Sims overleed. Je hoorde haar net met Come Into My Life. Ze stierf op 63-jarige leeftijd al. Ze werd wereldberoemd met Come Into My Life, uitgebracht in 1987. En wat Joyce Sims zo bijzonder maakte, was behalve haar bekende soulvolle zang, dat ze alles combineerde met elektronische ritmes en een dansbare productie, maar ze schreef allemaal alle muziek zelf. En ze componeerde ook zelf. Ze had muziek en piano gestudeerd en werkte al haar ideeën vaak zelf achter de piano. De volgende en laatste spotlight is Christopher Cross met Arthur's Theme. Dat stond op 15 oktober 1981 bovenaan de Amerikaanse Billboard Hot 100. Nummer, gezongen door Christopher Cross, werd geschreven voor de romantische comedy Arthur met Dudley Moore in de hoofdrol. Hij werkte voor dit nummer onder meer samen met Burt Bacharach. De song werd een grote hit, won in 1982 de Oscar voor Best Original Song. En hij had al heel wat Grammys gewonnen, Christopher Cross. Hij had het jaar daarvoor, 1981, namelijk de 4 belangrijkste prijzen gewonnen. Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year en Best New Artist. Hij had 1 dingetje heel handig aangepakt. Christopher Cross stond zelf niet met een foto op de hoes van zijn debuutalbum. Daar staat namelijk een flamingo op. Dus hij kon gewoon rustig over straat, terwijl hij wereldwijd de hitlijsten aanvoerde. Waarom staat er een flamingo? Nou, hij is een vervent zeiler, liefhebber van flamingo's. En heeft allerlei zeilmotieven ook op zijn album hoezen staan. Hij is een vervent liefhebber van het open water. Je hoort hem nu met dat enorme succes van vandaag, dus alweer 45 jaar geleden, toen nummer 1 in Amerika, Arthur's Theme.

0: Girl van Raymond. Daarvoor hoorde je Christopher Cross met Arthur Steen. Brengt de tijd op 9,5 minuut voor 2.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Ja, soms schrijft het leven een verhaal dat je in een film bijna niet zou geloven. Dat ondervonden de Amerikaanse Samantha Ransfeld, 19 jaar, en Kian Dean van 18. De twee jonge vrouwen bleken biologische zussen, maar ze hadden elkaar nog nooit ontmoet, tot ze op 1 augustus tegenover elkaar stonden tijdens een softbaltoernooi in Montana. Samantha wist al haar hele leven dat ze als baby was geadopteerd en ergens een jonger biologisch zusje moest hebben rondlopen. Alleen wist ze absoluut niet wie dat was of hoe ze eruit zag. Tijdens dat softbaltoernooi zag een teamgenoot van Samantha de tegenstander, Kian, en merkte meteen de opvallende gelijkenis op. Ze zei tegen Samantha: dat meisje ziet er exact uit zoals jij. Samantha vertelde het aan de vrouw die haar had geadopteerd en opgevoed. Samen bekeken ze de officiële spelerslijst van het toernooi en daar stond de naam Kian Dean. En dat was geen toeval. Samantha's biologische moeder had haar jongste dochter bij de geboorte Kian genoemd. En dat wist de moeder van Samantha. De moeders zochten elkaar op de tribune en begonnen gegevens te vergelijken. Beide meisjes hadden inderdaad dezelfde biologische moeder en waren geboren in hetzelfde ziekenhuis. Maar ze waren in verschillende gezinnen opgegroeid op zo'n 640 kilometer afstand van elkaar. Toen duidelijk werd dat ze inderdaad biologische zussen waren, ontmoetten de meisjes elkaar op het veld. Ze schudden elkaar vol ongeloof de hand, terwijl hun moeders in tranen uitbarsten. De overeenkomsten waren trouwens bijzonder. Ze speelden allebei softbal en volleybal. Bij volleybal hadden ze allebei rugnummer 6 en ze speelden in exact dezelfde positie. Ook hun manier van lachen was precies hetzelfde. Inmiddels hebben ze hun middelbare schooltijd achter zich gelaten en studeren ze en ze hebben dagelijks contact. Dat was het Feel Good nieuws van vandaag. En zometeen heel veel plezier met Marissa. Ik meld mij morgen weer naar Jeremy. En natuurlijk, even kijken wie er morgen tussen 10 en 12 zit. Want ik weet dat Joris vrij is. Dat hou je nog even van me te goed. Ik wens je in ieder geval ook een hele fijne donderdagmiddag. Ik zou zeggen, tot morgen. En door dit ontroerende verhaal van de zusjes kom ik op de Pointer Sisters. I'm so excited. Ajo!

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner... onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen... die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Ontdek het smart duo van Flow Business. Voor slechts 232 gulden per maand geniet je van een iPhone 17... met 512 gigabyte opslag en een Noise Pro 6 smartwatch. Profiteer van 70 gigabyte data, onbeperkt bellen en sms'en en meer. Ideaal voor jouw bedrijfsgroei. Verlies geen moment. Alle info en direct afsluiten? Bel 9332 of bezoek de Flow Store in Kolong. Dat is wat we noemen ontzorgd.

0: Mijn naam is Jasper Markies en dit is het nieuws. De politie vraagt vooral de Latino-gemeenschap om informatie over de dood van de 60-jarige Ricardo Garcés Julio. Hij werd op 25 september doodgevonden in het water bij Playa Santa Cruz. Zijn auto stond een stukje verderop. Duikers van Defensie en de kustwacht zochten gisteren naar bewijsmateriaal. Wie meer weet, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. 9 zorginstellingen op Curaçao eisen snel hogere lonen om het vertrek van personeel te stoppen. Volgens de instellingen vertrekken verpleegkundigen en verzorgers naar beter betaalde banen. Achterblijvers raken overbelast. De instellingen willen een eenmalige bonus en een loonsverhoging van 8% zolang een nieuw salarisonderzoek loopt. Ze eisen dat de overheid direct ingrijpt. Dan internationaal nieuws. De Houthis hebben met een raket het presidentiële Al-Mashik-paleis in Aden aangevallen. Daar zetelt de internationaal erkende regering van Jemen. Volgens persbureau Agence France-Presse zouden zeker 4 doden zijn gevallen. Volgens de regering hebben alle ministers en de jemenitische premier de aanval overleefd. Het medicijn Rasonk krijgt een positief Europees toelatingsadvies. Het kan het leven van mensen met uitgezaaide alvleesklierkanker verlengen. In een proef leefden patiënten gemiddeld nog meer dan een jaar, tegenover bijna 7 maanden met chemo. De Europese Commissie beslist over toelating. De executie van Nidal Malik Hassan op 3 december wordt niet live uitgezonden. Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump. De executie door een vuurpeloton gaat volgens hem wel door. Hassan schoot in 2009 13 militairen dood op de Texaanse legerbasis Fort Hood. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Konuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Konuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
3: Er was eens een café in Mahai. Daar was het gezellig en was iedereen blij. Met muziek en een heerlijk diner zingt en swingt echt iedereen mee. Music Dinner Café. Mahai Grand Café. The place to be.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
5: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Marisa Wildeboer.
8: Een hele goede donderdagmiddag. Je hoort hier Paradise. You can touch this.

wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden.

0: Goeie donderdagmiddag, je luistert naar
1: Paradise FM.
0: Ik werd vanmorgen wakker. Zoals altijd check ik dan eventjes het nieuws. Ik kijk even wat voor dag het is. En toen zag ik... Vandaag is de dag van de chagrijnige mensen. Huh? Maar hoezo bestaat hier een dag voor? Kijk, ik ben ook wel chagrijnig. Eerlijk is eerlijk. Maar het is toch ook heerlijk om lekker te lachen. Dus vandaag houden we het in ieder geval lekker gezellig. Dus ik dacht, stel je voor, je bent dan met je verkeerde been uit bed gestapt. En je hebt zin in wat vrolijkheid. Dan ga ik dat jou proberen te geven door de radio heen. Nou, in ieder geval ben ik de komende 2 uur bij je om je hopelijk wat op te vrolijken, mocht dat nodig zijn. Ja, dus ik heb toch wel even een heerlijke nummertje voor je klaargezet. Hier is Pharrell Williams met Happy.

luistert naar Paradise FM 103.1, de beste muziek ooit gemaakt. Straks gaan we hier onder andere Suzanne en Freek draaien. Spelen we natuurlijk de muziekquiz waarbij je weer een heerlijke dinerboom voor twee personen kan winnen. Maar nu eerst is hier Love on the Rocks.

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie, of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
4: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combo's, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid. Fresh fish made with love.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
6: Dit is Jasper Marquise met de hoofdpunten uit het nieuws. Mental Healthcare Bonaire heeft Anton van Mansum benoemd tot interim bestuurder. Hij neemt tijdelijk de leiding over na het vertrek van directeur Katelijne van den Bogert. De organisatie zoekt een opvolger. Van Mansum heeft ruime ervaring in de zorg en geestelijke gezondheidszorg. Zijn aanstelling moet rust en continuïteit van de zorg bieden. Van den Bogert keerde terug naar Nederland door ontwikkelingen binnen haar gezin. Inter Willemstad naar finale Coppa Corso na 5-1 tegen Vesta. Zondag wacht de strijd met Victory Boys in de eindstrijd. Dan nog internationale headlines. President Volodymyr Zelensky van Oekraïne noemt het jammer als Oekraïne de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot verliest. Volgens hem ligt dat niet aan Oekraïne. De satellietinternetontvangers van SpaceX van Elon Musk werken al dagen gebrekkig. Dat zou hebben geleid tot mislukte drone-operaties. Sinds zondag zijn zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dinsdag werden 4 schepen getroffen en zondag 6. Het hoogste aantal op één dag sinds het begin van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. 2 bemanningsleden worden vermist. Ook zou een containerschip zijn gezonken. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
7: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
8: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
9: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
10: Friday is Fish Friday. Met Fans, de Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Tril Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
5: Dit is Paradise FM. Nu Marisa Wildeboer.
11: Een hele goede middag. Goed dat je luistert naar Paradise FM.

0: Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Het is tijd voor de Paradise Web Muziekquiz. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een heerlijke dinerbon voor twee personen. En deze keer voor Myra's Kitchen. Ja, die zit natuurlijk in Oetrobanden. Heerlijke menukaart en op onze kosten. Ja, het is gewoon echt onwijs makkelijk om een heerlijk dinertje te winnen. Ik zou zeggen, heb je daar nog nooit mee gespeeld? Speel dan vooral een keertje mee. Heb je al wel vaker meegedaan? Mag dat natuurlijk ook. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren. Hier komt de vraag van vandaag.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?

0: partner voor al uw solar- en generator-projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: Ontdek het smart duo van Flow Business. Voor slechts 232 gulden per maand geniet je van een iPhone 17 met 512 gigabyte opslag en een Noise Pro 6 smartwatch. Profiteer van 70 gigabyte data, onbeperkt bellen en sms'en en meer. Ideaal voor jouw bedrijfsgroei. Verlies geen moment. Alle info en direct afsluiten? Bel 9332 of bezoek de Flow Store in Kolong. Dat is wat we noemen ontzorgd ondernemen. If you like pina colada.
3: Nieuw op Curaçao, bij Betty's, op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood, om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten, bij Betty's. Altijd lekker.

0: ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De politie vraagt vooral de Latino-gemeenschap om informatie over de dood van de 60-jarige Ricardo Garcés Julio. Hij werd op 25 september doodgevonden in het water bij Playa Santa Cruz. Zijn auto stond een stukje verderop. Duikers van Defensie en de Kustwacht zochten gisteren naar bewijsmateriaal. Wie meer weet, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. 9 zorginstellingen op Curaçao eisen snel hogere lonen om het vertrek van personeel te stoppen. Volgens de instellingen vertrekken verpleegkundigen en verzorgers naar beter betaalde banen. Achterblijvers raken overbelast. De instellingen willen een eenmalige bonus en een loonsverhoging van 8% zolang een nieuw salarisonderzoek loopt. Ze eisen dat de overheid direct ingrijpt. Dan internationaal nieuws. Jan G. uit Overasselt is door Duitsland overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. G. was het doelwit van het geweld in Overasselt in september. Daarbij werd een bewaker doodgeschoten en raakte 2 agenten gewond. De Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores pleiten onschuldig aan samenspanning om Amerikaanse gevangenen te martelen. De aanklacht is toegevoegd aan de lopende strafzaak. Ze zitten vast in New York en pleiten eerder onschuldig aan drugsmokkel en verboden wapenbezit. De Houthis hebben met een raket het presidentiële Al-Mashik-paleis in Aden aangevallen. Daar zetelt de internationaal erkende regering van Jemen. Volgens persbureau Agence France-Presse zouden zeker 4 doden zijn gevallen. Volgens de regering hebben alle ministers en de jemenitische premier de aanval overleefd. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle boord.
1: Nu Marisa Wildeboer.
3: Bontardi, je luistert naar Paradise.

Love for Love hier op Paradise FM. Wist je dat Katy Perry opgroeide met twee predikanten als ouders en vroeger vooral gospelzong? Uiteindelijk werd ze natuurlijk een wereldster met pophits, zoals deze hier is, Chain to the Rhythm hier op Paradise.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Coco Speech, de

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Lex Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. Mental Healthcare Bonaire heeft Anton van Mansum benoemd tot interimbestuurder. Hij neemt tijdelijk de leiding over na het vertrek van directeur Katelijne van den Bogert. De organisatie zoekt een opvolger. Van Mansum heeft ruime ervaring in de zorg en geestelijke gezondheidszorg. Zijn aanstelling moet rust en continuïteit van de zorg bieden. Van den Bogert keerde terug naar Nederland door ontwikkelingen binnen haar gezin. Inter Willemstad naar finale Coppa Corso na 5-1 tegen Vesta. Zondag wacht de strijd met Victory Boys in de eindstrijd. Dan nog internationale headlines. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot dreigt te verliezen. In een interview met Piers Morgan zegt hij dat Oekraïne niet zwak kan zijn of zijn land kan verkopen. Zelensky wil met de Britse premier Andy Burnham praten over Starlink en inlichtingen. Burnham zegt dat het Verenigd Koninkrijk Oekraïne blijft steunen. Sinds zondag zijn zeker 10 schepen aangevallen in of bij de Straat van Hormuz. Dinsdag werden 4 schepen getroffen en zondag 6. Het hoogste aantal op één dag sinds het begin van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. 2 bemanningsleden worden vermist. Ook zou een containerschip zijn gezonken. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
2: Een hele goede donderdagmiddag. Je luistert naar Paradise FM en hier hoor je Still Got the Blues.

0: What a Fool Believes hier op
1: Paradise FM.
0: Ja, de ene hit is nog niet voorbij. Of Suzanne en Freek komen alweer aan met de volgende. Hun nieuwe single Pijnstillers doet het echt onwijs goed in de top 40. En op 13 november verschijnt hun nieuwe album. Maar we gaan eerst eventjes naar een nummer die we al wat langer kennen. Hier zijn Suzanne en Freek op Paradise FM met Als het avond is.

0: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
1: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Konuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Konuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.

0: Rakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en voor projecten. Want your sleep, our priority, anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di Caribe.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
3: Lex Jansen met het nieuws. De directie van de Capriles Kliniek ontkent dat beveiligers medicijnen aan patiënten geven. Drie beveiligers hebben dat volgens de kliniek zelf bevestigd bij de landsbemiddelaar. De directie reageert op de wilde staking van afgelopen dinsdag. Door de blokkade van het terrein kregen cliënten van Brassami geen eten, zaten patiënten vast en bleven hulpposten op het eiland onbemand. Op Bonaire is gisteren de eerste bus voor het openbaar vervoer aangekomen. Het openbaar lichaam Bonaire zet de bus eerst in op een tijdelijke route. Begin 2027 worden nog 4 bussen verwacht. Daarna wordt de dienstregeling uitgebreid. Bonaire werkt voor het busvervoer samen met autobusbedrijf Curaçao. Dan internationaal nieuws. In Albanië zijn voor de derde dag op rij mensen de straat opgegaan tegen de regering en het onderwijsstelsel. De protesten breiden zich uit van Tirana naar andere steden. In Tirana zette de politie opnieuw traangas in. De afgelopen dagen zijn meer dan 100 demonstranten opgepakt. Jan G. uit Overasselt is door Duitsland overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. G. was het doelwit van het geweld in Overasselt in september. Daarbij werd een bewaker doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. De Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores pleiten onschuldig aan samenspanning om Amerikaanse gevangenen te martelen. De aanklacht is toegevoegd aan de lopende strafzaak. Ze zitten vast in New York en pleiten eerder onschuldig aan drugsmokkel en verboden wapenbezit. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Paradise FM.

0: verwacht. Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Ontdek het smart duo van Flow Business. Voor slechts €232 per maand geniet je van een iPhone 17 met 512 gigabyte opslag en een Noise Pro 6 smartwatch. Profiteer van 70 gigabyte data, onbeperkt bellen en sms'en en meer. Ideaal voor jouw bedrijfsgroei. Verlies geen moment. Alle info en direct afsluiten? Bel 9332 of bezoek de Flow Store in Kolong. Dat is wat we noemen ontzorgd ondernemen. If you like pina colada.
3: Met een Compa Leon Funmaals kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is de lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot!

0: van uw kaart, hoe meer fun miles u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: En obsession.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Op jouw donderdagmiddag, waarop Vanessa even een dagje vrij is, even bijkomen van het drukke leven. Maar op de een of andere manier gebeurt het bij mij altijd dat ik hier ben als ik het ook super druk heb. Ik denk dat meer mensen dat herkennen, dat op het moment dat je zelf eventjes juist rustiger aan wil doen, dat er dan heel veel op je bord komt. Dat heb ik in ieder geval. Mijn ouders zijn hier nu net even een weekje, dus ik dacht, ga eventjes relaxen, zo min mogelijk doen. Normaal gesproken heb ik daar dus heel veel ruimte voor in mijn leven. Maar net op deze week gebeurt er van alles, wat natuurlijk financieel hartstikke leuk is, maar qua rust en qua tijd eventjes wat minder. Maar goed, het is ook allemaal wel heel leuk wat ik mag doen, wat ik kan doen. En dat ik hier ook weer gezellig bij jou ben, hier op de radio. Dat we samen tot aan 7 uur de belangrijkste nieuws gaan doornemen. Weer een lekkere diner voor 2 gaan weggeven. Zometeen ga ik weer een nieuwe ronde van de muziekquiz spelen. Je maakt een kans op een diner voor 2 bij Maida's Kitchen. Ook niet verkeerd. Ik heb ook fijne muziek voor je. Zometeen Share and Believe. En eerst Heartache Avenue. Dit zijn de Mezzanettes.

0: bij Paradise and Believe.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Met weer een lekkere prijs in het verschiet vandaag. Je mag namelijk met z'n tweetjes gaan eten bij Mayra's Kitchen in Otrobanda. En Otrobanda is sowieso de plek waar je moet zijn voor muurschilderingen. Maar ook bij Mayra's Kitchen zelfs is er fantastisch veel geschilderd op de muren, wat er superleuk uitziet. Maar belangrijk detail voor mij: ik vind die kleur van het restaurant überhaupt heel erg mooi. Het is ja, een beetje zo licht peach, bijna nog iets lichter dan dat eigenlijk. En ik heb dus mijn huis ook zelfs in die kleur gedaan. Niet per se omdat ze dat daar hebben, maar dat is een kleur die ik wel vaker heb gezien. Maar dat vind ik zo'n leuke kleur. Dat is echt een van mijn favoriete kleuren voor huis. Ik heb verder nog heel veel verschillende kleuren. Ik vind rood ook heel mooi. Maar goed, ik ben op de juiste plek, denk ik. Op Curaçao zoveel verschillende kleuren verf om je heen. Maar ook heel veel verschillende kleuren in het voedsel bij Mayra's Kitchen. Je komt daar echt hele kleurrijke dishes tegen. En dat varieert van local dishes zoals stoba en allerlei soorten stoba's ook. Maar ook verschillende soorten pasta. Je hebt ook nog salades. Je hebt burgers. Je hebt bites om te delen als je denkt: we willen meer een beetje tapas-concept. Dan kan je daar ook terecht. Maar je moet vooral goed opletten als je daar gratis terecht wil. Want ik heb dus een dinerbon in ruil voor degene die deze opgave weet op te lossen.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?

Ja, ik vind hem toch wel een beetje lastig. Misschien is het peanuts voor jou. Dan stuur je zo snel mogelijk het antwoord door via 675-1031.

Survivor, The Eye of the Tiger bij Paradise. Zometeen een bijzondere case van afgelopen maand, waarin er iemand vermoord is, maar nog steeds geen duidelijkheid is over de toedracht. 10.000 gulden is er maar liefst uitgeloofd voor de tip in de moord rondom Santa Cruz. Wat er gebeurd is, daar wordt zo meteen meer informatie over gegeven. Ook de Calm After Storm en Grace Kelly van Mika komen eraan.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
4: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
5: Ik heb een probleem. Ik kom mijn bed niet meer uit. Het ligt veel te lekker. Vorige week bezorgde Curaçao spullen. Ze hebben naast de lekkerste bedden ook volop buitenmeubels, binnenmeubels en andere prachtige items. Nieuw en tweedehands en superscherp geprijsd. Curaçao spullen aan de Granaatappelweg. De mooiste parels voor een fijn prijsje.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4:30.
6: Dit is Lex Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. Van der Burg bespreekt op Bonaire een toeristische koers die lokale welvaart versterkt en natuur en cultuur respecteert, zonder onbeperkte groei. Geen enkele politieke partij diende in 2025 het verplichte financiële jaarverslag in bij de Electorale Raad. Dan nog internationale headlines. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten als trouwe bondgenoot dreigt te verliezen. In een interview met Piers Morgan zegt hij dat Oekraïne niet zwak kan zijn of zijn land kan verkopen. Zelensky wil met de Britse premier Andy Burnham praten over Starlink en inlichtingen. Burnham zegt dat het Verenigd Koninkrijk Oekraïne blijft steunen. Sinds zondag zijn zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dinsdag werden 4 schepen getroffen en zondag 6. Het hoogste aantal op 1 dag sinds het begin van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. 2 bemanningsleden worden vermist. Ook zou een containerschip zijn gezonken. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
0: Paradise FM. Verkeers.

0: Jan Noordtuinweg. 3 minuten langer onderweg. Dan ook nog een vertraagde vlucht als je onderweg bent voor het ophalen van de KLM-vlucht. Die zou landen om 5:10. Dan kun je rustig aandoen, want die is bijna 2 uur vertraagd. Die wordt pas rond 1:07 verwacht.
1: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.

0: Come All In It hoorde je bij Paradise. The Calm After The Storm.
1: Paradise FM.
0: We kijken naar het belangrijkste nieuws in de regio vandaag. Een baanbrekend bericht uit Bonaire vandaag. Er is een belangrijke stap gezet richting openbaar vervoer. De allereerste lijnbus is aangekomen op het eiland. De bus gaat voorlopig alleen op een tijdelijke route rijden. Begin 2027 worden nog 4 bussen verwacht, zodat het openbaar vervoer verder kan worden uitgebreid. Voor de uitvoering werkt Bonaire samen met autobusbedrijf Curaçao. Het is een ontwikkeling waar veel inwoners al jaren op wachten. En juist dat is wat staatssecretaris Erik van den Burg stoort. Hij maakt zich zorgen over trage besluitvoering op het eiland. Volgens hem bemoeien veel Bonaireaanse politici zich te veel met het werk van ambtenaren, terwijl dat de verantwoordelijkheid is van het bestuur. En daardoor lopen belangrijke projecten, zoals bijvoorbeeld de vuilstortplaats, Célibon, ook de verbetering van het openbaar vervoer, dus vertraging op. Gezaghebber John Soliano die wijst erop dat Bonaire snel groeit en dat het ambtenarenapparaat moeite heeft om dat bij te houden. Op Curaçao is er nogal wat zorgen rondom een onderzoek naar de dood van de 60-jarige Ricardo Garces Julio. Hij vertrok op 24 september van zijn woning aan de Dr. Martin Luther King Boulevard en werd een dag later doodgevonden in het water bij Playa Santa Cruz. Zijn auto werd iets verderop aangetroffen. Duikers van Defensie en de Kustwacht hebben nu gezocht naar mogelijk bewijsmateriaal. Maar tot nog toe is er nog niet meer informatie naar buiten gekomen. Mensen die dat wel hebben, kunnen bellen naar de tiplijn via 108 of 917. En er is ook nog een beloning van 10.000 gulden uitgeloofd voor de gouden tip. Wel succes heeft de politie bij de zaak rondom de schietpartij bij Waaigat eind september, waarbij de 33-jarige Cedric Rossa om het leven kwam. Ze hebben een derde verdachte aangehouden nu, een man van 31 jaar die dinsdag bij een toko in Bonam werd opgepakt. Bij een huiszoeking in Noord-Salpêtrière zijn drugs en een mobiele telefoon in beslag genomen. De man die zit vast voor verder onderzoek. En ik acht de kans dat jij nu radio aan het luisteren bent zo'n 100%. Ik ben geslaagd, denk ik, voor de Caribbean Statistics Day. Dat is vandaag namelijk ook. Alles staat in het teken van betrouwbare cijfers. En daarom moet je eigenlijk denken aan gegevens over werkgelegenheid, toerisme, bevolking en economie. Volgens CBS is belangrijk dat eilanden dezelfde meetmethodes gebruiken, zodat cijfers goed met elkaar vergeleken kunnen worden. En 9 zorginstellingen op Curaçao trekken aan de bel vanwege het grote personeelstekort. Blijft natuurlijk een lang slepend traject. Ook met de norm die eerder al werd ingevoerd. Maar dat is nog niet genoeg. De verpleegkundigen en verzorgenden vertrekken naar het CMC. Onder andere omdat er daar wel een opboging is geweest. Of naar Bonaire of Nederland. Waar ze het vaak beter kunnen verdienen. De instellingen vinden de huidige salarissen verouderd en zeggen dat het personeel achterblijft dat steeds zwaarder krijgt. Daarom vragen ze de minister om snel in te grijpen. Hun voorstel is een eenmalige bonus en een loonsverhoging van 8%, zolang het nieuwe salarisonderzoek nog loopt. Sterkte met de salarissen.

afgelopen weekend is bekend geworden wat het effect van het concert van Harry Styles op de Nederlandse economie is geweest. Dat is heel bizar. Dat je denkt dat een artiest zoveel invloed kan hebben, niet alleen qua stijl of muziek of vorming van jeugd, maar dus ook op de economie. Er is een flinke inflatiestijging te zien na de 10 concerten die hij maar liefst gaf in Amsterdam in de Johan Cruijff Arena. Dat is toch ook bizar dat je 10 keer zo'n arena kunt vullen en dat het gewoon uitverkoopt. Je ziet dat steeds meer bij artiesten, dat de residency-style van concerten, dus hè, dat er een hele lange periode, of nou ja, in dit geval 10 concerten, dat is al best lang als je het vergelijkt met andere concerten die maar 1 avond zijn. Dan moet je er gewoon bij zijn. Nu kun je kiezen 1 van de 10 avonden. Maar dat heeft dus ook zo'n groot effect op mensen die geld uitgeven aan voeding, cultuur, overnachten, dat je daar dus daadwerkelijk ook de inflatie mee omhoog jaagt.

0: Ontdek het Smart Duo van Flow Business. Voor slechts 232 gulden per maand geniet je van een iPhone 17 met 512 gigabyte opslag en een Noise Pro 6 smartwatch. Profiteer van 70 gigabyte data, onbeperkt bellen en sms'en en meer. Ideaal voor jouw bedrijfsgroei. Verlies geen moment. Alle info en direct afsluiten? Bel 9332 of bezoek de Flow Store in Kolon. Dat is wat we noemen ontzorgd ondernemen. If you like pina colada.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk...

0: Zanzibar Beach & Restaurant. Dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
1: Extreme hitte, noodweer of een blackout die meerdere dagen duurt. Hoe goed ben jij voorbereid als een noodtoeslag? Kom jij ook langs op de Amita Prepara Expo. Zaterdag 17 oktober aanstaande van 4 tot 9 uur 's avonds op de Brionplein. Leer alles over hoe jij en je gezin zich beter kunnen voorbereiden op een crisissituatie. Met demonstraties en tips van crisisbeheerders en hulpdiensten. Durf jij een uitdaging aan? Vorm een team en doe mee aan de eerste editie van de Amita Prepara Scout. Met als hoofdprijs 2500 gulden cash. Bezoek Amita Prepara op Facebook en Instagram voor meer informatie en om je in te schrijven. Ik ben voorbereid. En jij?
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De directie van de Capriles Kliniek ontkent dat beveiligers medicijnen aan patiënten geven. Drie beveiligers hebben dat volgens de kliniek zelf bevestigd bij de landsbemiddelaar. De directie reageert op de wilde staking van afgelopen dinsdag. Door de blokkade van het terrein kregen cliënten van Brassami geen eten, zaten patiënten vast en bleven hulpposten op het eiland onbemand. Op Bonaire is gisteren de eerste bus voor het openbaar vervoer aangekomen. Het openbaar lichaam Bonaire zet de bus eerst in op een tijdelijke route. Begin 2027 worden nog 4 bussen verwacht. Daarna wordt de dienstregeling uitgebreid. Bonaire werkt voor het busvervoer samen met autobusbedrijf Curaçao. Dan internationaal nieuws. De kans dat de staatkundig gereformeerde partij de begrotingen en het belastingplan steunt, is kleiner geworden. Kamerlid Diederik van Dijk diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Sophie Hermans. Hij wil dat zij stopt met een proef voor late abortussen. Hermans laat die proef doorgaan. In Albanië zijn voor de derde dag op rij mensen de straat opgegaan tegen de regering en het onderwijsstelsel. In de hoofdstad Tirana kwam het opnieuw tot opstootjes met de politie. De afgelopen dagen raakten tientallen agenten gewond en werden meer dan 100 demonstranten opgepakt. Jan G. uit Overasselt is door Duitsland overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. G. was het doelwit van het geweld in Overasselt in september. Daarbij werd een bewaker doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
3: Paradise FM.

0: richting Sevilla sta je ook 3 minuten vast. De rest van de vertragingen redelijk verwaarloosbaar. Alleen op de airport staat er nog eentje. Mocht je onderweg zijn naar de KLM-vlucht die aan zou komen om 5:10... dan heb je nog eventjes, want rond 7:00 wordt die pas verwacht.
1: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
3: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar.
4: Vidanova Group.
3: Vidanova Group brengt plannen tot leven.
5: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon

0: quatre vents.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant quatre vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als quatre vents. Vier wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre vents.
0: Exactement.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Nadine Roos.
4: Er komen weer mooie ontwikkelingen.

0: Life.
1: Lekker meezingen met de knallers van Bon Jovi. It's My Life voor die
2: Paradise FM.
1: We hebben natuurlijk een geweldige zomer gehad met het WK, maar ook het WK voor kids. Nou, of we het nieuwe WK gaan halen, dat is nog niet helemaal zeker. Maar er komt wel al een vervolg op het WK voor kids. Dat heb ik in ieder geval gehoord van Remco Bicentini. Bontardi.
3: Bontardi.
1: Hoe is het met je?
3: Ja, heel goed, moet ik zeggen. Heel goed en druk in de voorbereiding. Want je zegt het heel goed. We hebben inderdaad een goed WK achter de rug. Zowel bij de heren en ook met het WK voor kids die we met de foundation gedraaid hebben. En daar hebben we nu een vervolg op. En dat betekent dat we nu ook de Nations League spelen in de Caribbean. Maar we gaan met de kids de Venetians League naar de Gold Cup spelen. Het is ook hetzelfde idee als naar het WK voor kinderen. En ook weer op sociaal-maatschappelijk vlak.
1: Ja, want vorige keer, dus afgelopen zomer, om het dan zo maar te noemen, ben je hier weer twee keer in de studio geweest en vertelde je over hoe enthousiast daar aan mee werd gedaan, hoe daar werd meegeleefd tussen al die scholen en teams. En ook ingeleefd, hè? Want die kids die verplaatsen zich helemaal in het team wat zij vertegenwoordigen.
3: Ja, dat is fantastisch om te zien. Kijk, er zit natuurlijk meer achter natuurlijk. Achter het toernooi, de Nations League en de Gold Cup. Er zitten ook 4 sociaal-maatschappelijke projecten aan vast. En die gaan over gezondheid, inclusief, participatie en verbinding. Dus de kinderen zijn eigenlijk volop daarmee bezig. Maar ja, het is natuurlijk wel zo. Ze willen voetballen.
1: Ja.
3: En dat blijkt ook wel in de inschrijvingen. Want ik ben 2 weken bezig geweest met de scholen en de wijken. En er zijn 41 landen die meedoen met de Nations League.
1: Ja.
3: En we hebben zoveel aanmeldingen gehad dat we op een gegeven moment moesten stoppen. Dus.
1: Oh jee. Dus het is nu al zo populair dat er alle rollen overvuld zijn, om het zo maar te zeggen.
3: Nou, die is helemaal dicht. Die is helemaal, dat is gewoon fantastisch. En dat wil natuurlijk ook zeggen dat ze er vorig jaar ook van genoten hebben en ook van geleerd. En kijk, het belangrijkste voor ons is met Funesion Bicentini ook. Kijk, je kunt het een keer organiseren, zo'n WK voor kinderen.
1: Ja.
3: Maar wat is het vervolg erop? En nu krijgen ze een vervolg en nou kunnen ze al het geleerde wat ze in de eerste editie bereikt hebben, een vervolg geven in de tweede editie. En dat wordt natuurlijk hartstikke mooi.
1: En ben je ook weer in de Crea-hoek gaan zitten en een nieuwe WK Cup, of nu dus Nations League Cup zitten knutselen? Of wat is de winst?
3: Nou ja, dat is natuurlijk een hele voorbereiding, komt er erbij kijken. Je hebt de Nations League Cup en je hebt de Gold Cup. Maar we hebben ook natuurlijk, dat kan ik ook wel vast aangeven, 9 november officiële loting.
1: Okay.
3: En dat is natuurlijk fantastisch, want dan worden alle scholen en wijken die deelnemen gekoppeld aan een land die ze vertegenwoordigen. En dan kom je misschien wel uit de koker op Curaçao, of misschien word je wel Mexico of Puerto Rico. Dus dat is voor de deelnemers ook altijd weer een afwachting.
1: Ja, dat is het eerste spannende moment dat we alvast in de agenda kunnen gaan noteren, 9 november.
3: Ja.
1: Nee, nog niet. Nog eentje ervoor?
3: Nou, nee, dat is het zeker. Maar ik krijg hele mooie vragen natuurlijk. Je hebt vorige keer, de Evonius school, die was Curaçao.
1: Ja.
3: En dat was op het WK. Ja, die kunnen nou natuurlijk in een ander land treffen die ze vertegenwoordigen.
1: Ja. Zo varieert het dan ook, elke keer weer.
3: Nou ja, dat is ook zo. En, maar het belangrijkste is wel, kijk, nogmaals, de sociaal-maatschappelijke projecten die erachter zitten. Kijk, want als jij zeg maar vertegenwoordigt Mexico, bewijzen van, dan gaan jouw opdrachten over gezondheid, participatie, verbinding, die gaan ook zoals het in Mexico gaat. Dus ze leren ook weer van 41 landen hoe het in bepaalde landen gaat over gezondheid en participatie en verbinding. En dat is natuurlijk wel erg belangrijk voor de doorontwikkeling van de kinderen.
1: Ja, dus ook echt een wereldverkenning, een reis naar die plek toe.
3: Nou ja, en dat is voor ons wel het belangrijkste. Maar het middel is natuurlijk het WK of de Nations League en de Gold Cup. En ja, voetballen willen ze allemaal natuurlijk. En, maar ja, de combinatie die werkt uitstekend. Want ze leren hiervan qua discipline, qua
0: opdrachten, samenwerken. Maar ja, en dan hebben ze natuurlijk ook de toernooien die ze spelen. Ja, en dat vinden ze fantastisch. En daarom zitten ze nu natuurlijk allemaal te wachten dadelijk op 9 november. Want dan hebben we de officiële loting. En ja. dan weten ze voor welk land ze gaan uitkomen.
1: En dan gaat het allemaal weer van start. Nou, hou ons op de hoogte, Remco. We kijken naar uit naar het nieuwe seizoen.
0: Gaan we zeker doen. En we zijn ook weer heel erg dankbaar voor alle hulp die we toegewezen krijgen. En dat, zonder hulp en sponsoren red je natuurlijk ook niet. Dus daar zijn we ook hartstikke blij mee.
1: Mooi dat het allemaal weer rond is gekomen. Remco Bisentini, hoe die hier bij Paradise. Dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Tot de volgende. Doeg.
0: Doei.

fout, maar daardoor net zo lekker. Britney Spears, Journey by Paradise en Baby One More Time. Zometeen bel ik met Jet van de Clinic Clowns over het mooie initiatief The Long Table, waarvoor zij in aanmerking kunnen komen voor een heel, heel mooi budget dat daar wordt vrijgegeven met het liefdadigheidsproject. We blijven een beetje in die tikkeltje fout weer hangen. Eerst met Casanova. Dit is Ultimate Chaos bij Paradise.

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Er was eens een café in Mahaai. Daar was het gezellig en was iedereen blij. Met muziek en een heerlijk diner zingt en swingt echt iedereen mee. Music Dinner Café. Mahaai Grand Café. The place to be.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5:30.
2: Dit is Lex Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. Van der Burg bespreekt op Bonaire een toeristische koers... die lokale welvaart versterkt en natuur en cultuur respecteert... zonder onbeperkte groei. Geen enkele politieke partij diende in 2025... het verplichte financiële jaarverslag in bij de electorale raad... Dan nog internationale headlines. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten demonstreren voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en het vertrek van premier Edi Rama. Bij het ministerie van Justitie werd woensdag brand gesticht. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink is verbeterd. Volgens het ministerie beperkt SpaceX de snelheid van drones... die met de dienst verbonden zijn, tot 161 km per uur. Elon Musk zegt dat Starlink alleen voor civiele en defensieve activiteiten mag worden gebruikt. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Paradise FM.

0: kunnen we die hier gaan verwachten.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Ontdek het smart duo van Flow Business. Voor slechts 232 gulden per maand geniet je van een iPhone 17 met 512 gigabyte opslag en een Noise Pro 6 smartwatch. Profiteer van 70 gigabyte data, onbeperkt bellen en sms'en en meer. Ideaal voor jouw bedrijfsgroei. Verlies geen moment. Alle info en direct afsluiten? Bel 9332 of bezoek de Flow Store in Kolong. Dat is wat we noemen ontzorgd ondernemen. If you like pina colada.
3: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
4: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
3: Dan ga ik

0: Heb jij wel eens aan tafel gezeten met 599 andere mensen? Ik nog niet. Volgende week gaat het weer gebeuren. Op zondag 25 oktober vindt een van de grootste charity-events van het eiland plaats. Long Table Curaçao. Een bijzonder evenement waarbij zo'n 600 gasten samenkomen om te genieten van een diner. En tegelijkertijd daarbij lokale goede doelen steunen. En een van die charities is Kliniklaus Curaçao. De stichting zet zich in om kinderen en andere kwetsbare personen eventjes af te leiden van de moeilijke tijd die ze doornaken. En daarom spreek ik vandaag met Tone, directeur van Kliniklaus Curaçao. Bon tardi,
1: goedemiddag allemaal. Dank je voor het telefoontje, Nadine. Altijd fijn als Kliniklaus even onder de aandacht gebracht kan worden.
0: Zeker, want nou ja, ik denk dat het op zich een vrij bekende charity is, wereldwijd ook. Maar voor iedereen die toch nog niet helemaal heeft gehoord wat het precies inhoudt, wat is Kliniklaus Curaçao?
1: Nou, Kliniklaus Curaçao, we zijn een stichting. We zijn opgericht op Curaçao in 2018. We draaien geheel zelfstandig. Kliniklaus houdt in dat wij professionally trained clowns hebben. Mm-hmm. Die inderdaad, zoals je het al vertelde in de aankondiging, kinderen een moment laten vergeten dat ze ziek zijn en in het ziekenhuis liggen, maar ook hun ouders, mm-hmm, die natuurlijk mega bezorgd zijn, een momentje van afleiding. Maar naast de ziekenhuisbezoeken bezoeken we inmiddels 15 andere zorginstellingen over het hele eiland. Dus eigenlijk kan je zeggen van Bandabau tot Bandariba, alle oudere zorginstellingen daar tussenin, maar ook de verstandelijke gehandicaptenzorg, de laatste fasezorg in de hospice. Mm-hmm. Zowel ouderen als bij mensen met een vorm van dementie komen wij. Je kan je voorstellen dat dat vereist hele andere technieken om daar contact mee te maken. En dat betekent dat we hebben inmiddels 11 clowns, 11 Kliniklaus, mm-hmm, waar ik heel trots op ben hoe zij dat werk ook inzetten om elke keer opnieuw een bijzondere connectie te maken met degene die zij voor zich hebben. En dat betekent ook dat die Kliniklaus steeds aanpast en invoegt naar de ander toe. En daarvoor worden ze ook elke maand getraind.
0: Ja, want ik ben heel benieuwd, je noemde dat aan het begin, professioneel getrainde Kliniklaus. Ja. Wat leer je op een cursus Kliniklaus? Leer je dan de ballonnen in vormpjes vouwen? Leer je grapjes maken?
1: Nee.
0: Hoe jij je toeter op je neus aanklikt? Nee?
1: Ja, nee, dat is nou net precies de essentie met het verschil met de gewone Kliniklaus, de gewone Payasso. Ja, die doet dat soort dingen.
0: Okay,
1: onze Kliniklaus, die transformeren naar hun clownspersonage, zeg maar. Dat ontstaat ook van, we hebben een Cito, we hebben een Bella, we hebben een Tutti, we hebben een Ola, we hebben een Lumi, een Jula. Nou, eigenlijk gedurende de trainingen en de opleiding ontstaat hun clownspersonage.
0: Okay.
1: En hun clowns, we doen veel met muziek. Maar we doen ook veel met spel. En er is een clown, Cito, die kan wat goocheltrucjes doen. Maar dat is niet de essentie. De essentie is echt van het contact maken, het connecten. Waardoor onze Kliniklaus ook nooit bedreigend zijn. Het gaat altijd uit van een hele veilige situatie. Vaak ook met zachte zang, met liedjes. Ik was zelf gisteren even de Kliniklaus weer gaan bezoeken in het verzorgingshuis op Terrecora. Mm-hmm. Er was een mevrouw die lag met haar hoofd op de tafel. Die leek alsof die geen contact wilde. En een van onze Kliniklaus, Bella, die is zo getraind en die heeft zo'n mooie zachte stem. Die ging alleen maar naast haar zitten en zachtjes zingen. Dame die Anotje, de bloem. En dat triggerde die mevrouw om inderdaad uit haar eigen bubbel te komen. Letterlijk uit haar bubbel te komen en contact te maken met de Kliniklaus, maar ook met de mensen om haar heen. En ja, dat is heel bijzonder als je dat proces ziet gebeuren, dat door iets heel simpels, door erbij te gaan zitten, op ooghoogte, zachte muziek, haal je die mevrouw heel even terug in het hier en nu. Mm-hmm. En bij kinderen in het ziekenhuis is het natuurlijk heel ander spel. Dat gaat een stukje ook om het vermaken. Maar ook pubers die meedoen in een spel. Dat je denkt, nee, dat doet een puber niet. Ja hoor, dat doet een puber wel. Ja. Omdat onze klinieclowns zodanig getraind en geschoold zijn. Daarom is het ook echt een opleiding. Ja. En het neemt bijna 3 jaar voordat je die finesses een beetje... Ja, het is niet zomaar iets. Het is echt
0: geen cursus ballonblazen, inderdaad. Nee.
1: Nou, het is geen cursus ballonblazen. Nee, nee hoor, absoluut niet. Wel, ze doen ook wel veel met bellenblazen, met name in het ziekenhuis. Maar zelfs met bellenblazen kunnen zij bellenblazen en dan in die bel weer een andere bel blazen. Ja, ik sta zelf ook altijd met verwondering te kijken. En dat al dat werk wat zij doen, dat wordt ook niet gesubsidieerd. En de instellingen waar wij komen, betalen niet voor onze diensten.
0: Nee. Dus dat moet gefund worden. Gelukkig zijn er heel veel manieren om dat te doen. Zoals onder andere ook de Longtable Curaçao. Jullie maken kans op maar liefst $50.000, heb ik me laten vertellen.
1: Een aantal instellingen, een aantal stichtingen die uitgekozen worden, die gaan die $50.000 delen. Maar wij zeggen ook altijd, elk bedrag is welkom. Want met elke donatie die wij krijgen, en elke fundraising activiteit die we zelf ook organiseren, maar ook ons werversteam, wat elke week ergens staat en die ook mogen vertellen aan mensen wat ons werk is en van de mensen van Curaçao donaties krijgen. Daarom kunnen wij dat werk ook door blijven doen. Dat is zo ontzettend belangrijk. Dus elke gift, elke donatie, het is allemaal zo ontzettend welkom om dit werk te kunnen blijven voortzetten.
0: Ja, maar een grote donatie is natuurlijk wel altijd er even een schepje bovenop. Ja. Dus het zou mooi zijn als jullie natuurlijk genoeg stemmen binnenhalen.
1: Daar hopen wij zeker op.
0: Er kan nog tot aanstaande zondag gestemd worden. Hoe doen mensen dat?
1: Ja, nou, dan gaan mensen naar de Longtable online. Mm-hmm. En als mensen daarop klikken, dan kunnen mensen eerst aanmelden even. Dan krijg je een inlogcode. De organisatie is door Longtable gedaan. Je krijgt een inlogcode. Op het moment dat mensen de inlogcode invoeren, dan krijgen ze alle stichtingen en organisaties die meedingen naar inderdaad een nominatie voor die zondag erna, de Longtable. En dan kunnen mensen bij voorkeur klikken op klinieclowns. En ons een extra stem geven, zodat we in ieder geval ook bij de stichtingen zitten die een deel van het mooie bedrag gaan ontvangen.
0: Ja, dat zou fantastisch zijn. Ik hoop dat jullie een hele hoop binnen gaan halen. Dat het gaat lukken om bij een van die geselecteerde stichtingen te komen. En anders, op andere manieren, hebben jullie ook waarschijnlijk wel een funding die jullie binnen kunnen krijgen.
1: Hè? Ja, we hebben dit najaar geen grote funding meer. Maar volgend jaar hebben we ons jaarlijkse golftoernooi, wat bekend is. Een padeltoernooi. En een heel bijzonder fundraising dinner. In de grotten van Hato. En dat gaat plaatsvinden in mei. Ook dat wordt een uniek evenement waarbij de gasten zelf mee gaan ervaren bepaalde aspecten van het klinieclowning. Dat zit in het dinner verwerkt.
0: Dus
1: dat wordt een heel bijzondere
0: in de loop van het volgende jaar wel weer een keertje over spreken, denk ik.
1: Ja, heel graag, Nadine.
0: Oké. Okay. Jet, dankjewel voor je tijd nu en succes met de strijd om de funding.
1: Dankjewel Nadine en alle luisteraars. Stem op klinieclowns en een hele fijne avond.
0: Dankjewel Jet. Ajo.
1: Ajo.
0: Gaan we nog even lachen zonder klinieclowns met Raccoon.

bij Paradise. Daarvoor hoorde je Jet Tonen van de Kliniek Lounge Curaçao. Je kan dus nog op de Longtable website stemmen op jouw goede doel. Zo meteen muziek van de Backstreet Boys. De winnaar van de muziekquiz maak ik bekend. En eerst met

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel.

0: Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

prijzen waar je mond van open valt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.

0: jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en voor projecten. Want your sleep, our priority, anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties bezoekt volgende week Aruba, Bonaire en Curaçao. De commissie maakt in haar nieuwe samenstelling kennis met de eilanden. Onder meer voedselzekerheid staat op de agenda. Om veiligheidsredenen blijft het precieze programma geheim. Kamerlid Elmar Flottes van de Partij voor de Vrijheid gaat niet mee. Op Bonaire was uitgekeken naar zijn komst. Partijleider Giselle McWilliam eist het vertrek van de directie van de Curaçaose goktoezichthouder. Aanleiding zijn problemen in de online goksector, waaronder een datalek. Via een valse identiteit zijn duizenden vertrouwelijke documenten ingezien, zoals paspoortkopieën en financiële gegevens. McWilliam wil verdere reputatieschade voor Curaçao voorkomen. Haar partij wil het systeem herzien en lokale experts meer kansen geven. Dan internationaal nieuws. Antonio Costa, voorzitter van de leiders van de Europese Unie, komt binnen een paar weken met een nieuw voorstel voor de meerjarenbegroting. Dat meldt een hoge Europese bron. De landen zijn verdeeld over hun afdrachten en nieuwe belastingen. Het doel blijft een akkoord voor het einde van dit jaar. De Houthis hebben het Al-Mashiq-paleis in Aden met raketten aangevallen. Het paleis is het hoofdkwartier van de internationaal erkende regering van Jemen. Volgens de gezondheidsminister vielen 5 doden en 16 gewonden. Alle ministers en de premier hebben de aanval volgens de regering overleefd. De kans dat de staatkundig gereformeerde partij de begrotingen en het belastingplan steunt, is kleiner geworden. Kamerlid Diederik van Dijk diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Sophie Hermans. Hij wil dat zij stopt met een proef voor late abortussen. Een kamermeerderheid steunt haar beleid. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Paradise FM.

0: weg richting Mambo. Dus misschien daar wel iets gebeurt in de omgeving. 8 minuten vertraging op de nieuwe Caracasbijweg richting Saninja. En ook 8 minuten sta je vast op de Suffisantweg richting de Berkelstraat. Dat is bij Schottengatweg Noord. 14 minuten vertraging maar liefst op de Caracasbijweg richting Jantiel. Een beetje geduld moet je dus ook nog hebben voor de KLM-vlucht die om 5 uur zou landen. Die is nog steeds iets vertraagd. Wordt rond 7 uur verwacht.
1: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen, ook voor was- en detailbeurten.

0: ons aan het juiste adres.
1: Stipt, laat je auto weer stralen.
2: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
3: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met Amex 4D. Reserveer je tickets op themoviescuraçao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
4: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
5: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Luis Fonsi, Paradise.
1: Vení, date la vuelta por mi otra vez.
0: Date la vuelta, Woody, hè?
2: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En jouw laatste kans vandaag om erachter te komen wat het antwoord is. We spelen voor een diner voor twee bij Maida's Kitchen in Otrobana. Een van de vrolijkst gekleurde restaurantjes. Waar je ook nog eens heerlijke gerechten met hele vrolijk gekleurde borden krijgt. Nou, is dat iets voor jou? Heb je dit altijd al willen proberen en is dat nog niet gelukt? Dan is dit jouw kans. Ik zou zeggen, let op, dit is de opgave voor de allerlaatste keer vandaag.
2: Welke plaat hoor je achterstevoren?

Ik heb hem zelf al een paar keer gehoord, maar het is mij ook nog steeds niet gelukt om erachter te komen wat het dan is. Jou wel. Dan zou ik nu wel echt zo snel mogelijk appen. Mocht je het eerder vergeten zijn, zat je misschien achter het stuur en dacht je, ik app later wel en is het je toen ontschoten. Dit is het moment om dat nog in te halen. Stuur je een appje naar 675-1031. En wie weet ga je binnenkort lekker eten bij Myra's Kitchen. George Michael, hoor je nu bij Paradise. And Jesus to a Child.

Mavericks hoorde je bij Paradise en Dance the Night Away rond 6:55. Daar heb je dus nog de hele avond voor. De eerste helft van de maand zit er bijna op. Het is 15e van oktober, zometeen ook nog jouw kans op een dinertje voor twee bij Maida's Kitchen. Ik ga iemand terugbellen voor de muziekquiz. Shakira ga je horen met de Rabiosa. En eerst Dancies.

0: favoriete radiozender. Met de Paradise FM app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
2: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6:30.
3: Dit is Lex Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. Van der Burg bespreekt op Bonaire een toeristische koers die lokale welvaart versterkt en natuur en cultuur respecteert, zonder onbeperkte groei. Geen enkele politieke partij diende in 2025 het verplichte financiële jaarverslag in bij de Electorale Raad. Dan nog internationale headlines. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten demonstreren voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en het vertrek van premier Edi Rama. Bij het ministerie van Justitie werd woensdag brand gesticht. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink is verbeterd. Volgens het ministerie beperkt SpaceX de snelheid van drones die met de dienst verbonden zijn tot 161 km per uur. Elon Musk zegt dat Starlink alleen voor civiele en defensieve activiteiten mag worden gebruikt. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
4: Nog maar twee opvallende vertragingen te zien onder andere richting.

0: vertragingen nog te zien.
1: Ontdek het Smart Duo van Flow Business. Voor slechts 232 gulden per maand geniet je van een iPhone 17 met 512 gigabyte opslag en een Noise Pro 6 smartwatch. Profiteer van 70 gigabyte data, onbeperkt bellen en sms'en en meer. Ideaal voor jouw bedrijfsgroei. Verlies geen moment. Alle info en direct afsluiten? Bel 9332 of bezoek de Flow Store in Kolon. Dat is wat we noemen ontzorgd ondernemen. If you like pina
2: coladas. Piba simpel, piba bom. Eseite meta. Marca simpel. The solution. Reis a bow. Hasi compra di cas. Calidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida. Simpel. In lo que potime ster pa tur dia. Kiba de warda. Hasi lie. Shop safe. Simpel. The way pa hasi. Simpel. Tortur.
3: Vroeger dronken die biertje blauw.

materiaal een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman.

0: Shakira hoorde je bij Paradise. En Rabiosa. Nou, als er iemand geen reden heeft om boos te zijn op dit moment, dan is het Bosco.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Bosco, buonocci, buonocci.
2: Buonocci.
0: Hoe is het met jou?
2: Goed, met u?
0: Ja, met mij ook. Je mag jij zeggen, hoor.
2: Oh, ik ben heel blij, want ik was recent geïnviteerd om in een band te spelen met mijn vrienden.
0: Oh, wat leuk. Waar ga je spelen?
2: We beginnen het gewoon, maar we gaan kijken waar we het gaan spelen.
0: Oh, wat spannend. En welke instrument speel jij?
2: Ik speel de bassgitaar.
0: Oké. En welke instrumenten zijn er nog meer in de band? Is er een zanger, gitarist, drum, de basics? Of hebben jullie speciale saxofonisten of andere bijzondere instrumenten?
2: Ik wens dat later, maar we hebben alleen nog 2 gitaren en een drummer.
0: Nou, dat is toch best een forse band. Geen zanger of zangeres nog?
2: Ons gitarist is ook een zanger.
0: Oh, kijk. Die doet dubbele functies binnen de band.
2: Ja.
0: Ja. Hé, wat leuk zeg. En wat voor de muziek maken jullie?
2: We gaan iets zoals van Clock spelen.
0: Van, sorry, Clocks?
2: Van Clock.
0: Ik ben niet bekend met deze muziekstijl of artiest, denk ik.
2: Green Day, Blink 182.
0: Kijk, rock, rock zeg je. Ik snap hem.
2: Ja.
0: Ja, dat is altijd goed, toch? En wat is jouw favoriete band, artiest?
2: Green Day.
0: Oh, dat is ook jouw favoriet, gelijk. En daar spelen jullie ook muziek van. Nou, dat klinkt hartstikke leuk. En wanneer kunnen we het gaan bijwonen? Of zijn jullie gewoon alleen nog aan het oefenen?
2: In een paar maanden misschien.
0: Oh, oké. Okay. Ja, een beetje perfectioneren wil je natuurlijk wel voordat er mensen gaan kijken.
2: Ja, natuurlijk.
0: Precies. Hey, ik bel je natuurlijk voor wat anders. Ik ben heel benieuwd naar hoe de band gaat klinken. Maar daar moeten we nog heel even geduld voor hebben. Ik ben ook vooral benieuwd hoe Myra's Kitchen voor jou gaat smaken. Maar daarvoor moet ik eerst nog het antwoord van je horen op de muziekquiz. Zullen we even naar de opgave gaan?
2: Ja,
0: is goed.
2: Let's do it.
0: Ja, komt-ie aan.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?

0: Ja, dat was niet bepaald rocken.
1: Ja, ik weet dat wel.
0: Maar je weet het antwoord gelukkig wel. Wat was het?
1: Saving All My Love For You door Whitney Houston. Cause I'd rather be ha!
0: Dat is helemaal goed, Bosco. Ja, daar komt hij. Ja. Met het refreintje er nog bij ook. Hey, gefeliciteerd, Fabien. Jij hebt een lekker dinertje voor twee personen bij Myra's Kitchen gewonnen.
1: Ja, ik ben heel benieuwd, omdat ik ben nooit naar Myra's Kitchen geweest.
0: Nee? Nou, dan is dit de perfecte manier om het te gaan uitproberen. En ik ben heel benieuwd naar je band, dus hou ons een beetje op de hoogte.
1: Zal het doen, ja.
0: Oké, Bosco. Fijne avond voor nu.
1: Fijne avond.
0: Ajo.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Dit nummer is echt een van mijn grootste nachtmerries. Zo'n enorm lange stilte.
0: And you let her go.
1: Maar nu zie ik hem aankomen. You're the passenger and let her go bij Paradise. Je mag mij ook laten gaan voor vanavond. Morgen ben ik gewoon weer met nog een middagshow voor Vanessa tussen 4 en 6 dan. Zometeen de muziek van Santana, Corazon Espinado komt eraan. Nog meer non-stop lekkere muziek de hele avond. Morgen ben ik er weer. Dit is de Golden Earring met Twilight.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno.

0: jam en verse ingrediënten. Il Forno laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Nieuw op Curaçao. Bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Lex Jansen met het nieuws. De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties bezoekt volgende week Aruba, Bonaire en Curaçao. De commissie maakt in haar nieuwe samenstelling kennis met de eilanden. Onder meer voedselzekerheid staat op de agenda. Om veiligheidsredenen blijft het precieze programma geheim. Kamerlid Elmar Flottes van de Partij voor de Vrijheid gaat niet mee. Op Bonaire was uitgekeken naar zijn komst. Partijleider Giselle McWilliam eist het vertrek van de directie van de Curaçaose goktoezichthouder. Aanleiding zijn problemen in de online goksector, waaronder een datalek. Via een valse identiteit zijn duizenden vertrouwelijke documenten ingezien, zoals paspoortkopieën en financiële gegevens. McWilliam wil verdere reputatieschade voor Curaçao voorkomen. Haar partij wil het systeem herzien en lokale experts meer kansen geven. Dan internationaal nieuws. Antonio Costa, voorzitter van de leiders van de Europese Unie, komt binnen een paar weken met een nieuw voorstel voor de meerjarenbegroting. Dat meldt een hoge Europese bron. De landen zijn verdeeld over hun afdrachten en nieuwe belastingen. Het doel blijft een akkoord voor het einde van dit jaar. De Houthis hebben het Al-Mashiq-paleis in Aden met raketten aangevallen. Het paleis is het hoofdkwartier van de internationaal erkende regering van Jemen. Volgens de gezondheidsminister vielen 5 doden en 16 gewonden. Alle ministers en de premier hebben de aanval volgens de regering overleefd. De kans dat de staatkundig gereformeerde partij de begrotingen en het belastingplan steunt, is kleiner geworden. Kamerlid Diederik van Dijk diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Sophie Hermans. Hij wil dat zij stopt met een proef voor late abortussen. Een kamermeerderheid steunt haar beleid. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
6: Ontdek het smart duo van Flow Business. Voor slechts 232 gulden per maand geniet je van een iPhone 17 met 512 gigabyte opslag en een Noise Pro 6 smartwatch. Profiteer van 70 gigabyte data, onbeperkt bellen en sms'en en meer. Ideaal voor jouw bedrijfsgroei. Verlies geen moment. Alle info en direct afsluiten? Bel 9332 of bezoek de Flow Store in Kolon. Dat is wat we noemen ontzorgd ondernemen.
7: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
8: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
9: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op de moviescuraçao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aan.

0: Kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
3: You

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise.

Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties bezoekt volgende week Aruba, Bonaire en Curaçao. De commissie maakt in haar nieuwe samenstelling kennis met de eilanden. Onder meer voedselzekerheid staat op de agenda. Om veiligheidsredenen blijft het precieze programma geheim. Kamerlid Elmar Flottes van de Partij voor de Vrijheid gaat niet mee. Op Bonaire was uitgekeken naar zijn komst. Partijleider Giselle McWilliam eist het vertrek van de directie van de Curaçaose goktoezichthouder. Aanleiding zijn problemen in de online goksector, waaronder een datalek. Via een valse identiteit zijn duizenden vertrouwelijke documenten ingezien, zoals paspoortkopieën en financiële gegevens. McWilliam wil verdere reputatieschade voor Curaçao voorkomen. Haar partij wil het systeem herzien en lokale experts meer kansen geven. Dan internationaal nieuws. Bij de botsing tussen een minibusje en een vrachttrein aan de Franse kant van de kanaaltunnel zijn twee mensen zwaar gewond geraakt, melden de lokale autoriteiten. Eerder meldden Franse media 5 zwaar gewonden. In totaal raakten 19 inzittenden gewond. Niemand is in levensgevaar. Antonio Costa, voorzitter van de leiders van de Europese Unie, komt binnen een paar weken met een nieuw voorstel voor de meerjarenbegroting. Dat meldt een hoge Europese bron. De landen zijn verdeeld over hun afdrachten en nieuwe belastingen. Het doel blijft een akkoord voor het einde van dit jaar. De Houthis hebben het Al-Mashiq-paleis in Aden met raketten aangevallen. Het paleis is het hoofdkwartier van de internationaal erkende regering van Jemen. Volgens de gezondheidsminister vielen 5 doden en 16 gewonden. Alle ministers en de premier hebben de aanval volgens de regering...